0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Defensie wil tientallen satellieten de ruimte inschieten, meldt de Telegraaf. De satellieten zijn bedoeld voor inlichtingen, navigatie, communicatie en potentiële vijanden in de gaten houden. Voor Nederland gaat het dan bijvoorbeeld om Russische schepen in de Noordzee. Er zijn al een paar Nederlandse satellieten in de ruimte. Over een uurtje rijden er in heel Nederland vrijwel geen treinen, trams, bussen of metro's meer. Tot 8 uur vanochtend staakt het openbaar vervoer uit protest tegen bezuinigingen van het kabinet. En ook na 8 uur moeten treinreizigers de reisplanner in de gaten houden. De rest van de dag rijden er minder treinen door de hitte. In Duitsland hebben ze al meegemaakt hoe het is om een paar uur zonder treinen te zitten. In het hele land lag het treinverkeer stil door een storing in een communicatiesysteem. De storing is inmiddels opgelost, maar het duurt nog tot in de loop van de ochtend totdat alle treinen weer normaal rijden. En Gianni Infantino van de FIFA staat nog steeds achter de drinkpauzes op het WK. Bij veel wedstrijden werden die door supporters onthaald met boegeroep. Infantino zegt dat iedereen onder dezelfde omstandigheden moet kunnen spelen, ook als het niet warm is of als het stadion airco heeft. En ook is het niet om het reclamegeld te doen, zegt hij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

Alternative. Kink Rock Radio.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Tot 8 uur vanochtend rijden er in het hele land geen treinen, trams, bussen of metro's. De vakbonden protesteren op deze manier tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet op het gebied van sociale zekerheid, zoals verhoging van de pensioenleeftijd. Na 8 kan het nog wel even duren voordat het OV weer normaal rijdt. Er zijn vorig jaar meer kinderen van of naar Nederland ontvoerd, blijkt uit nieuwe cijfers. Het gaat om bijna 200 zaken. Kinderen worden regelmatig ontvoerd naar landen als Polen, Syrië, Amerika en Spanje. De kinderen worden meestal ontvoerd door hun eigen moeder, zonder toestemming van de vader of andersom. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende gisteren ook al zulke koelteplekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. En Kroatië heeft hun tweede WK-wedstrijd gewonnen. Tegen Panama werd het 1-0. Kroatië staat nu op 3 punten en heeft nog zicht op de volgende ronde. Panama staat na 2 wedstrijden op 0 punten en is uitgeschakeld. Eerder vannacht speelde Engeland in dezelfde groep gelijk tegen Ghana. Het bleef 0-0. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het wordt 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. Vanaf 12 uur geldt in een groot deel van het land code oranje vanwege de hitte.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: Kink. Dit is het station van...

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Op veel plekken in het land rijdt er tot 8 uur geen OV vanwege een staking. Maar sommige vervoerders denken vanochtend wel gewoon te kunnen rijden. Q-Bus en Keoli bijvoorbeeld, maar ze waarschuwen wel voor uitval. Verder rijden er gewoon treinen tussen Amsterdam en Schiphol, en de bussen naar Schiphol en Eindhoven Airport rijden ook. Bij het Zeeuwse dorp Capellebrug is een zwaar ongeluk gebeurd. Een auto is daar vol tegen een boom gereden. De bestuurder is zwaar gewond. Volgens lokale media ging er een politieachtervolging aan vooraf. De N290 is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Defensie wil tientallen satellieten de ruimte inschieten, meldt de Telegraaf. De satellieten zijn bedoeld voor inlichtingen, navigatie, communicatie en potentiële vijanden in de gaten houden. Voor Nederland gaat het dan bijvoorbeeld om Russische schepen in de Noordzee. Er zijn al een paar Nederlandse satellieten in de ruimte. In Brabant, in de buurt van Heelvarenbeek, loopt al dagen een aap rond. Het dier ontsnapte zaterdag uit dierentuin de Beekse Bergen, en inmiddels hebben meerdere mensen hem al gezien. Gisteren nog in Esbeek, ruim 9 kilometer van de dierentuin af. Het park vraagt aan inwoners de aap niet zelf te vangen, dat doen zij. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het wordt 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. Vanaf 12 uur geldt in een groot deel van het land code oranje vanwege de hitte.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM. Kink.

0: Kink.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In heel Nederland rijden er op dit moment vrijwel geen treinen, trams, bussen of metro's. Tot 8 uur vanochtend staakt het openbaar vervoer uit protest tegen bezuinigingen van het kabinet. Ook na 8 moeten treinreizigers de reisplanner in de gaten houden. De rest van de dag rijden er minder NS-treinen door de hitte. Duitsland zat gisteravond ook een paar uur zonder treinen. Niet vanwege een staking, maar door een storing in het communicatiesysteem. Daardoor kon niks meer verder rijden. Even na middernacht was de storing verholpen, maar de treinen rijden pas in de loop van de ochtend weer volgens schema. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende gisteren ook al zulke coole plekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. En Kroatië heeft zijn tweede WK-wedstrijd gewonnen. Tegen Panama werd het 1-0. Kroatië staat nu op 3 punten en heeft nog zicht op de volgende ronde. Panama staat na 2 wedstrijden op 0 punten en is uitgeschakeld. Gisteravond laat speelde Engeland in dezelfde groep gelijk tegen Ghana. Het bleef 0-0. Het weer dan van weer online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het wordt 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. Vanaf 12 uur geldt in een groot deel van het land code oranje vanwege de hitte.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A59, Os richting Den Bosch, tussen Os en Rosmalen-Oost is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je een kwartier vertraging.
0: Kink, Alternative Rock Radio. Jim Voorwald. Kink.
6: Oba, het wordt nu alweer warm buiten. Oba, oba.

Morgen, dit is de Kingstart. Je hoorde Dreams van de Cranberries. Nou, ik moet zeggen dat het afgelopen weekend wel, zeker nu ik er soort van op terugblink, was het één grote droom. Er was op Pinkpop was er namelijk een secret stage. Daar werden acts gespeeld waarvan het publiek van tevoren nog niet wist wat het was. En een van de eerste die daar het, die het spits mocht afbijten, dat was de frontman van The Vaccines. Heeft daar een aantal nummers akoestisch gespeeld. Echt helemaal fantastisch. Die sessies komen ook online, maak je geen zorgen. Zodra het er is, dan geef ik wel een gil. En hoe dat dan klinkt, een soort van, het staat nu dus nog niet online, maar dat gaat allemaal gebeuren. Hou in ieder geval de socials van Kink in de gaten. Via Instagram bijvoorbeeld te vinden op @kink.nl. Ik zit dus nog een beetje in die vaccinesfeer. En ook in de post-breakup sekssfeer. Niet dat ik een breakup heb gehad of zo, maar ik vind het nummer gewoon leuk. Goed.

0: Lekker zo op de vroege ochtend. Razorlight en America hier op Kink, Alternative Rock Radio. Goedemorgen, Jim hier in plaats van Michiel. Zometeen dan even geen geschrevene muziek, maar wel platen die wat meer bij de temperaturen van vandaag horen. Het wordt namelijk pleuris heet. Ik ga zoveel mogelijk variaties bedenken om te zeggen dat het heel erg warm wordt. Dat heb je waarschijnlijk ook wel ergens meegekregen. Maar alsnog, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Zorg ervoor dat je genoeg drinkt. En als je naar buiten gaat, zoek de schaduw op en smeer je dus ook goed in. Goed, zometeen dus wat energieke, lekkere gitaarherrie. Onder andere Honey I'm Home en Iron Maiden. Komt eraan.
1: Kink. Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
5: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Das die ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
13: Oranje. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: 6:30. Kink. ANP Headlines.
16: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Door een landelijke staking in het openbaar vervoer rijdt er in de ochtendspits vrijwel geen treinen, bussen, trams en metro's. Het personeel protesteert tegen de bezuinigingsplan op de sociale zekerheid. Na achter gaat alles weer rijden. In de buurt van Hilvarenbeek loopt een aap rond. Het dier ontsnapte zaterdag uit safaripark Beekse Berg en is al een paar keer gezien. Gisteren nog in Esbeek, 8 kilometer verderop. En Engeland heeft teleurgesteld op het WK voetbal. Het speelde met 0-0 gelijk tegen Ghana. Beide landen hebben nu 4 punten en zijn vrijwel zeker door naar de volgende ronde. Het weer dan van Weer Online. We krijgen een zonnige en tropisch warme dag. Het wordt op grote schaal 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden is het iets minder warm.
17: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Er staan vooral files door werkzaamheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp 25 minuten extra reistijd door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot op de A59 Os richting Den Bosch tussen Os en Rosmalen-Oost. 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Kink.

0: Veel aan de hand deze ochtend. Je hoort de Counting Crows, Round Here, hier op Kink, Alternative Rock Radio. Ja, veel aan de hand, want nou, er is dus een aap ontsnapt uit de Beekse Bergen. Het OV staakt, het wordt ontzettend warm. En daarnaast maak je ook nog eens kans op iets te geks.
1: Deze week bij Kink, tickets voor Muse.
0: In november, dan is Muse weer in Nederland. Ze komen 2 maal naar de Ziggo Dome voor Kink Presents Muse. Gebeurt ook op onder andere zondag 29 november. Deze hele week op Kink maak je kans op tickets. En dat niet alleen. Vanavond is er een exclusieve luistersessie waarin jij een van de eerste kan zijn die het nieuwe album van Muse, de Wow-single, al in zijn geheel hoort. Hoe maak je daar kans op? Nou ja, wellicht ben je bekend met de prijzengeit. Het is een beest dat maakt zo nu en dan herrie en is echt onmiskenbaar. Je kan hem altijd herkennen wanneer dat beest te horen is. En zodra je hem hoort, dan is het aan jou om even een bericht te sturen via de Kink-app. Dus als je deze dag met een knaller wil beginnen, in plaats van alleen maar met een plakkerige huid, dan zou ik zeggen, spits uw oren, want binnen nu en een half uur komt hij sowieso voorbij. Dan komt de Kink-prijzengeit uit zijn hockey. En dan maak jij dus kans op niet alleen maar 2 tickets voor Kink Presents Muse in de Ziggo Dome, maar ook nog eens de laatste 2 spots voor de exclusieve luistersessie van het nieuwe album vanavond.

0: heet Hi. Hey.
1: Hallo, hallo.
0: Heerlijke energieke band. Zou ze ook eens een keertje live zien als je daar tijd dan wel tickets voor hebt. Want het is echt te gek om dat te doen. We hebben onlangs nog een kleine clubtour gedaan om de release van een nieuwe album te vieren. Het zou me niks verbazen of Pom staat weer ergens op de planken. Zeker een keer checken als je althans zin hebt in een hele energieke show. Goedemorgen, dit is de Kingstart. Zonder Michiel, maar met Jim hier. Hi. Zometeen onder andere Faith No More, The Raconteurs en... hoe zit het met die rollende bal? Is er nog gescoord afgelopen nacht op het WK? Je komt er zo meteen achter.

0: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
3: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
14: Oranje. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Hey, ben je er weer?
16: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
15: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
16: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
15: Ja, lekker. Je
17: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Groot ongemak voor mensen die zijn aangewezen op het openbaar vervoer. Want in de ochtendspits rijdt vrijwel helemaal niks. De treinen, bussen, trams en metro's gaan om 1 uur of 8 weer rijden. De staking is een actie van vakbond FNV tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op onder meer de uitkeringen. Mensen in de buurt van Hilvarenbeek moeten niet gek opkijken als ze een aap zien lopen. Het gaat om een ongevaarlijke aap die zaterdag ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen. Gisteren is het dier nog gezien in Esbeek, 8 kilometer verderop. Aangeraden wordt om de aap niet te benaderen of te vangen, maar het park te bellen. Na jaren van daling neemt het aantal kindontvoeringen in Nederland weer toe. Uit cijfers blijkt dat vorig jaar 270 kinderen naar een land werden meegenomen door de ene ouder zonder toestemming van de andere. In de meeste gevallen gebeurde het door de moeder, die de kinderen dan meenam naar Polen, Spanje, Syrië of Amerika. En bij Engeland-Ghana op het WK voetbal is niet gescoord. Het bleef 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten en zijn vrijwel zeker door naar de volgende ronde. Colombia won met 1-0 van Mexico en gaat ook door naar de knock-outfase. En er is goed nieuws over Neymar. Die kan komende nacht weer spelen bij Brazilië. Het weer dan van Weer Online. We krijgen een zonnige en tropisch warme dag met temperaturen van 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden wordt het iets minder warm.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Er staan vooral files door werkzaamheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp een half uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. En op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum nu 10 minuten vertraging, ook door wegwerkzaamheden.
20: Kink, Alternative Rock Radio.
1: Steady as she goes, de raconteurs komt eraan naar Faith No More. Dit is epic.
20: Kink. Kink.
22: Het wordt alleen maar warmer buiten.

Om jezelf lekker te verwennen. Maar ja, dat dus. Doe voorzichtig aan. Smeer je in ook als je naar buiten gaat. Ik bedoel, ik heb zelf een vampierenhuid. Dat gaat echt nooit goed als ik geen factor 50 meteen opsmeer. Maar dat zijn al mijn ervaringen. Goedemorgen, welkom bij de Kinkstart. Inderdaad, geen Michiel Veenstra deze ochtend. Wel Jim hier, hi. Normaal hoor je mij elke maandag tot en met donderdagavond. Met de avondshow hier op Kink tussen 6 en 9. Deze week dan nog, de rest van deze week. Tussen 6 en 9, maar dan in de ochtend. En dat vind ik wederom echt heel erg lekker. Om samen met jou wakker te worden en de fijnste alternative rock te draaien. Veel aan de hand vandaag. Nou ja, je hebt het al meegekregen, maar we kunnen niet vaak genoeg zeggen. Er is een grote OV-staking gaande deze ochtend vanwege bezuinigingen. Vakbond FNV komt in actie. Tot 8 uur rijden er geen treinen en vrijwel geen metro's, trams of bussen. Nou ben ik zelf een autobestuurder. Ik moet zeggen dat het ritje hier naartoe, nou ja, dat ging nog allemaal wel redelijk. Heb jij er last van? Of heb je zoiets van, nou, ik pak meteen deze kans en neem een dagje vrij? Of is je baas daar coulant over? Nou, laten we hopen dat dat inderdaad wel zo is. RTL Nieuws meldt dat 1 op de 3 gebruikers van afslankmiddelen zoals Ozempic dit buiten de dokter krijgt om... of buiten de dokter dit in handen krijgt. Uit het RTL Nieuws panel blijkt dat de meeste mensen deze middelen online bestellen. Of het nu illegaal is of niet, dat maakt dan eigenlijk niet uit. Ook via social media en WhatsApp worden deeltjes gemaakt. Daarnaast gebruiken veel mensen de middelen van een vriend of familielid wanneer deze over heeft. En er is onder de panelleden sprake van schaamte om naar de huisarts te stappen als het gaat om gewichtsverlies. Ik kan me hier wel enigszins in herkennen, hoor. Ik denk soms ook, nou ja, dat klinkt als een wondermiddel, joh, dat Ozempic. Spuit mij maar vol. Denk aan de andere kant ook, nou, misschien is het toch wel verstandig om eerst even met de arts te praten. Maar dan denk ik inderdaad ook, Jim, doe eerst even een dikke vette marathonsessie in de sportschool. En misschien dat je dan pas eigenlijk recht hebt tot klagen, I guess. Ja, ik weet niet hoe dit is. Ik snap die schaamte ergens wel. En nou ja, apenstreken. Er wordt gezocht naar een aap die is ontsnapt uit Safari Park de Beekse Bergen. Het beest werd een aantal kilometer verderop al gespot in een dorp. Maar het is nog steeds op vrije voeten. Het is een kuifmangabee, niet gevaarlijk. Maar hij is in een gracht van het park overgezwommen en wist op deze manier te ontsnappen. Er werd gedacht dat dat helemaal niet kon. Maar, hè? Life finds a way. Geadviseerd wordt om niet zelf het beest te gaan vangen of er überhaupt achteraan te rennen of wat dan ook, maar contact op te nemen met de Beekse Bergen als je hem dus spot. Het is de Kinkstart dus. Wat wil je horen? Waar kan ik jouw dag lekker mee beginnen? Wat is een alternative rock plaat waarvan jij denkt, ah, lekker, op deze warme dag? Geef mij die maar.

0: R.E.M. Orange Crush op Kink.
1: Goedemorgen, dit is jouw Kinkstart.
0: Oh ja, een plaat om je dag goed mee te beginnen. Dat is jouw Kinkstart. Verzoekjes zijn altijd van harte welkom na zevenen. Via de Kink App of daarvoor ook. Ik bedoel, waarom niet? En daarna dan neem ik ze morgen weer mee. Danny die heeft een bericht gestuurd via de Kink App. Die zegt, ik heb wel zin in Primal Scream met Loaded. En dat komt door de albumhoes. Er staat zo'n vrolijke zon op. En dat is inderdaad waar, ja. Het album in dit geval is Screamadelica. En daar staat inderdaad een zonnetje op. Nou, weet je, het past ook wel bij vandaag. Dus alsjeblieft, Danny.
1: Kinkstart.
2: Just what is it that you want to do?
3: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
4: Away, baby, let's go.
3: We're going to have a good time. We're going to have a party.

0: A Primal Scream en Loaded in de Kingstart. Goedemorgen. Binnenkort dan verschijnt het nieuwe album van Muse. De Wow single gaat het heten. Daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Eigenlijk dankzij de singles die er tot dusver zijn verschenen. En Michiel die heeft over het album gesproken met bassist Chris van Muse. Er zijn mooie dingen uitgekomen, want weet je, Muse bestaat al meer dan 30 jaar. Dan kan je je afvragen, zijn het dezelfde jongens van toen? Nou, daar had Chris het volgende over te zeggen.
1: You know, I think there's parts of us that are the same and there's parts that are very different. But I think that probably would go for most people. I mean, you look at 18, 19-year-old version of yourself. You know, you see a lot of things very different compared to what you would see now. The way we make music is quite different. But, you know, fundamentally, we're sort of the same people.
0: Ja, het hele gesprek over het nieuwe album van Nieuws. Dat vind je op de Kink app, dan wel kink.nl uiteraard. Ja, dan was er nog wat anders aan de hand met Muse, geloof ik.
2: Deze week op Kink, tickets voor Muse.
0: Oh, ja, dat is waar ook, ja. De prijzigheid is langs geweest. En niet alleen maar tickets voor Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. Bij deze ook de laatste twee toegangsplekken voor de exclusieve luistersessie die vanavond gaat plaatsvinden. De exclusieve luistersessie waarbij een aantal medekinkers het geluk hebben om het nieuwe album The Wow Single al in zijn geheel te horen voordat deze uit is. Nou, de prijzigheid is geweest. Hallo? Annemieke? Annemieke, ben je daar? Nou, Annemieke is er niet, de prijzigheidvanger. Laat het gewoon nog een keertje proberen. En dan zijn er volgens mij genoeg andere Muse-liefhebbers. Ja, hallo Annemieke!
3: Ja?
0: Hallo, goedemorgen. Je spreekt met Jim van Kink.
3: Oh, hi, sorry dat ik echt druk
0: ben. Hi, ja, nee, dat kan gebeuren natuurlijk.
3: Ik ben
0: namelijk heel erg blij dat ik je gewoon nog een keer heb gebeld.
3: Oh, fijn dat je belt.
0: Ja, want jij hebt de prijzigheid gehoord.
3: Ja.
0: Ja, Muse. Vind je dat een leuke band?
3: Ik ben een super leuke band.
0: zou jij in november bijvoorbeeld naar Muse in de Ziggo Dome willen gaan?
3: Ik heb helemaal kippenvel. Ja, dat wil ik.
0: Oké. Okay. En zou jij als een van de eerste ter wereld het nieuwe album The Wow Single willen horen?
3: Ja, dat wil ik ook.
0: Ja, nou, dan kan ik je bij deze blij maken, want je bent er dus bij. Jij krijgt twee tickets voor Kink Presents Muse en je bent er vanavond bij de exclusieve luistersessie.
3: Wauw, hartstikke goed.
0: Nou, wauw is inderdaad correct, ja. Dat is de Wow-single ook.
3: Wauw, dankjewel.
0: Heel veel plezier daar.
3: Ja, superleuk. Wat fijn dat je me belt.
0: geen enkel probleem, Annemiek.
3: Oké.
0: Fijne dag nog.
3: Dankjewel. Hoi.

0: deze hele week nog kans op tickets voor Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. Vanmiddag bij Stefan Koren bijvoorbeeld weer kans op tickets. Hoor je die prijzigheid? Zorg er dan voor dat je erbij bent en dat je een berichtje achterlaat via de Kink app. Zo, everything zen. Komt goed uit. Bush komt er zo meteen aan.
1: Kink. Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: 1 ijskoffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
14: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
15: Half 8. Kink. AMT Headlines.
16: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het is uitgestorven op treinstations als Amsterdam CS. Mensen weten dus dat er wordt gestaakt en hebben iets anders verzonnen of stellen hun reis uit. De trein naar Schiphol rijdt overigens wel. Als de staking straks voorbij is, rijden er vanwege de hitte sowieso minder treinen. Het gaat vooral om trajecten in de Randstad. Volgens de NS kunnen onderdelen van treinen niet afkoelen, met storingen tot gevolg. En de inspectie maakt zich zorgen over mensen die afslankmiddelen als Ozempic op internet kopen, meldt RTL. Je weet dan niet wat er precies in zit. Er zijn al mensen in het ziekenhuis beland. Het weer dan van Weer Online. We krijgen een zonnige en tropisch warme dag met temperaturen van 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden wordt het iets minder warm.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Het is niet drukker dan gebruikelijk op een woensdag. Er staan files op onder andere de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude Rijndijk heb je een half uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A15, Europoort richting Rotterdam. Bij Rotterdam-Charloes heb je 20 minuten vertraging door een kapotte auto. Twee rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. De weg is hier dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2.

Higby en het prachtige Nothing. Nou ja, dat is niet niks. Hoorde je zojuist hier op Kink, in de Kinkstart. Niet alleen maar is deze plaat aan zich goed, maar ook live echt helemaal te gek. Higby heeft een paar weken geleden hebben ze dat hier live gespeeld. Dat kan je checken via kink.nl/livebunker, dan wel de Kink app. Sowieso gebeuren er veel te gekke dingen in de Kink Live Bunker. Dat is een plek. Daar mogen bands mogen daar echt helemaal losgaan. Dat is als je hier de Kink Studio buiten gaat en je doet nog een trap naar beneden, dan is daar de Kink Live Bunker. Gisteren, ja, ik sta nog een beetje na te bouncen. Gisteravond waren hier de Wodan Boys. En dat was echt te gek. Beelden komen binnenkort ook online. Dan ook dus te vinden via de Kink app, dan wel kink.nl/livebunker. Dit is de Kinkstart. Goedemorgen. Een bloedhete Kinkstart. Dan zou je dat wel kunnen zeggen. Oh, wel, temperaturen vallen nu nog mee. Ik heb net even een thermometertje buiten het raam gedaan hier in de Kink Studio. Hier is het nog een graad of 20. Later op de dag wordt het landelijk 31 tot wel 37 graden. Dus doe voorzichtig aan. Drink vooral genoeg water. Zoek de schaduw op. En smeer je vooral in als je de zon in moet. En look on the bright side. Het is in ieder geval lekker warm, dat wel. De Killers nu in de Kinkstart. Goedemorgen, dit is Mr. Brightside.

0: it's a ritual.
1: Hey, wat fijn deze nieuwe single van The Warning. Ritual hoorde je zojuist hier in de Kinkstart op Kink. Dus goedemorgen. De OV-staking is over een paar minuten officieel voorbij. Maar betekent dat ook meteen alle vertraging in het OV deze ochtend voorbij is? Nee, dat helaas niet. Hoe dat zit hoor je zo meteen in het ANP-nieuws. En ook muziek van... The Naked and Famous. En Blink-182 komt eraan.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak ook 2 plus 3 gratis. En alle Ariel Pots Plus, Vloerbaar Plus en de Big One ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN... voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ah, ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
19: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
20: Brussel-Zuid.
19: Hé, nu al?
18: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
22: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
23: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
24: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
25: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
26: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
27: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
28: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het openbaar vervoer start nu zo'n beetje weer op. Door een staking reden er tot 8 uur geen treinen, bussen, trams en metro. Toch moeten treinreizigers nog rekening houden met problemen. Vanwege de hitte zet de NS minder treinen in. Door het warme weer koelen treinonderdelen niet goed af, waardoor storingen kunnen optreden. FNV-voorzitter Hans Spekman was al vroeg op pad om met stakers te praten. Hij was op Utrecht Centraal en merkte dat mensen erg bezorgd zijn dat het kabinet minder geld wil uittrekken voor mensen die ziek worden of hun baan kwijtraken. Spekman wilde plannen van tafel, anders komen er nog meer acties. Honderdduizenden mensen gebruiken afslankmiddelen als Ozempic en een groot deel bestelt ze online of via-via, meldt RTL. De inspectie maakt zich daar grote zorgen over, omdat je dan niet weet wat je precies binnenkrijgt. Er zijn daardoor al mensen in het ziekenhuis beland. Het advies is, ga altijd naar de huisarts. En in de omgeving van Hilvarenbeek loopt een aap vrij rond. Een dier ontsnapte zaterdag uit safaripark Beekse Bergen. Het is een ongevaarlijke mannetjesaap van een meter hoog. Toch is het advies om hem niet zelf te benaderen of te vangen, maar contact op te nemen met het park. Dat wil hem dan verdoven en terugbrengen. Het weer dan van Weer Online. We krijgen een zonnige en tropisch warme dag met temperaturen van 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden wordt het iets minder warm.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits verloopt normaal voor de woensdag, met files op onder andere de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep heb je een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, bij knooppunt Grijsoord, 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is weer dicht. De A15, Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum heb je een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is weer dicht en dat duurt naar verwachting tot 9 uur. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. De weg is dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2.
1: Kink, Alternative Rock Radio.
2: Zometeen de Naked and Famous Parching in a Dream. Hoor je na Blink 182.
3: Kink. Ik ga even in de schaduw. Ik wil niet in.

0: The Naked and Famous. En Punching in a Dream hier in de Kinkstart. Goedemorgen. Het is bijna 8:10 op deze woensdag, de 24e van juni 2026. Michiel Veenstra die is er de aankomende paar dagen niet. Die geniet van een aantal heerlijke vrije dagen. Althans, ik ga er even vanuit dat hij er heerlijke vrije dagen van gaat maken. Daarom ben ik er. Hallo, ik ben Jim. Normaal hoor je mij elke maandag tot en met donderdagavond. Met de avondshow dus tussen 6 en 9. Nu dus in de ochtend tussen 6 en 9. Stijn die laat weten via de Kink-app oververhitte Kees, dat is mijn spirit animal. Ja, ik vind dat zo ontzettend grappig. Als het weer een beetje warm wordt, dan komen de fragmenten van Kees Momma komen dan weer overal voorbij op social media.
1: Ik ga even in de schaduw. Ik wil niet in een mediterraan klimaat leven.
0: En ik moet zeggen, ik ben ook zo iemand. Oh, wat is het warm. Gaan we ooit nog koelere dagen krijgen? Ik snap je helemaal, Stijn. Hij is ook een beetje in die zin mijn spirit animal. Martin die laat weten via de Kink. Hey, Hilvarenbeek, daar woon ik. Dat is namelijk het gebied waar de ontsnapte aap uit de Beekse Bergen ergens zou moeten rondhangen. Ik heb die aap alleen niet gezien, laat hij weten. De prijzigheid ook nog niet. Nee, die is er bij Stefan Korre vanmiddag weer. Met kans op kaarten voor Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. Ja, nee, echt, als je dat beest hoort, meteen een berichtje sturen via de Kink-app. Zo verhoog je je kansen. Of althans, als je überhaupt een berichtje stuurt, dan... En elke keer als je dat beest hoort, elke keer gewoon blijven proberen ook. Nu, er zijn maar zo weinig kaarten. Ik heb ook begrepen dat die kaarten echt ontzettend hard gingen. Dus zodra je die prijzigheid hoort, gewoon lekker van je laten horen. Dus via de Kink-app. Oké, hier moest ik best wel om lachen. Maar dan een soort van... Niet zozeer door de situatie, maar wel... Je verzint het niet. Oké, dus in de hoofdstad van Groot-Brittannië... daar vindt deze week de London Climate Action Week plaats. Nou, dat is goed getimed wat dat betreft deze week. Maar nu heeft het evenement... daar komen dus allemaal mensen bijeen om te praten over het klimaat... en wat we allemaal moeten doen om bijvoorbeeld het verwarmen van de aarde... Het verdere verwarmen van de aarde in ieder geval te vertragen. In ieder geval dat het op een gegeven moment stopt en dat we niet... Dat we niet straks met 50 graden Celsius hier zitten, bij wijze van. Er zijn al verschillende evenementen tijdens zo'n week. En vandaag werd er dan een tweet de deur uitgestuurd. Of een bericht op X of op Blue Sky. In ieder geval een social media bericht. Die luidt als volgt. We regret that our event on extreme heat, improving governance and strengthening action around the world, has been cancelled due to the red extreme heat warning. Issued by the UK Met Office. Oftewel, code rood in Groot-Brittannië... en daarom kan een evenement over het verwarmen van de aarde... over extreme hitte niet doorgaan. Nou goed, ja, dat zijn dan weer de dingen. Maar dat komt ook vooral omdat heel veel gebouwen... in Groot-Brittannië dus geen koelsystemen hebben... waardoor het onverantwoord is om daar met z'n allen in een gebouw te zitten... terwijl het al ongelooflijk warm is. Dus wellicht zou dat ook een oplossing zijn om een keer een airco te kopen. Maar dat is dan misschien ook alweer makkelijk gedacht, hè?
2: Kingstart, kopje koffie, kraantje, mooi met Michiel in de ochtend.
0: Nou, Jim nu dus. Bij je werk.

0: Nirvana. Man Who Sold the World. In de Unplugged versie, de legendarische MTV Unplugged in New York. Dat live album, och, dat is zo ontzettend mooi. Ook als je een beetje wil afkoelen, dan kan dat zomaar werken. Die hoorde je zojuist in de Kinkstart hier op jouw Alternative Rock Radio. Goedemorgen, Jim hier in plaats van Michiel. Dat is eventjes anders, maar dit zal nooit veranderen op woensdagochtend.
1: Bellen met Ellen.
0: Ellen Gerritsen van Stichting No Gods, No Glory. De stichting die zich inzet om muzikale wensen uit te laten komen van mensen die te maken hebben met kanker. Van alle leeftijden overigens. Het maakt eigenlijk niet uit, als je maar muziekliefhebber bent. Dan moet je bij Ellen aankloppen als je een muzikale wens hebt. Ellen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jim.
0: Ik zit nog ook een beetje op die roze wolk. Maar jij denk ik ook, want Stichting No Gods, No Glory was erbij op Pinkpop. En hebben jullie heel veel mooie dingen gedaan. Hè? Gewoon, als je Pinkpop nu alvast in één zin zou moeten samenvatten, onmogelijke opgave, maar hoe was dat voor jou?
2: Nou ja, niet zozeer voor mij, maar inderdaad voor de mensen die mee zijn geweest, was het echt, echt heel bijzonder. Jim, zou je dat achtergrondmuziekje wat zachter of uit willen zetten? Ik hoor jou niet meer.
0: Ik zet hem wel wat zachter.
2: Dankjewel. Eén woord, dan is het trots. Trouwens, maar dan trots op mijn team. En het klinkt nu heel erg zo van, moet je zeggen. Maar het is echt niet normaal. Mijn team heeft zo ontzettend hard gewerkt, ondanks dat het 300 miljard kade was. Niks was te gek. Ook maanden voorbereiding, alles goed geregeld, zo liefdevol. Alles op maat gemaakt. Bij heel veel wensen moesten we op het laatste moment nog schakelen. Omdat ja, als mensen ziek zijn, dan kan een situatie gewoon eigenlijk elke dag anders zijn. En dan zijn er andere aanpassingen nodig om het haalbaar te maken. En het is gewoon allemaal gelukt. Ik ben echt heel erg blij. En we hadden ook heel veel mooie extra dingen kunnen regelen. Vorige week natuurlijk poging gedaan om het daarover te hebben met Liep. Maar de verbinding was toen niet zo goed. Maar de band Liep trad op Pinkpop. En die hebben ook bij ons bij de cabin een akoestische sessie. Ben je daar nou ook nog bij geweest of niet?
0: Nee, daar ben ik niet bij geweest. Nee.
2: Jammer.
0: Ja, nou, dat klinkt inderdaad te gek, ja.
2: Ja, nee, dat was echt heel bijzonder. En ze namen ook echt de tijd om met iedereen te kletsen. En ze hadden allemaal, weet ik veel, merch en zo meegenomen. En was echt heel erg gaaf. En opgetreden in ons shirt. En uiteindelijk heeft Jackie dat nog wel of kapot gescheurd of uitgetrokken en in het publiek gegooid. Maar goed, dat snap ik wel. Als ik zo'n lijf had, dan zou ik ook gewoon constant mijn kleren uittrekken. Gaat nu niet gebeuren, beste mensen. Don't you worry. Maar,
0: het is radio, het kan gewoon.
2: Nou, nee. En we hebben, wat heel bijzonder was, we hadden twee meet and greets met Youngblood. En ken je Youngblood? Je bent echt zo...
0: ken ik Youngblood? Nou, of ik Youngblood ken.
2: Nee,
0: je fucking hands up in the air!
2: Ja, ik was echt dus van Youngblood. Oh ja, oké. Okay. Ja, leuk. Goed geregeld, het zal wel. Nee, maar dat was natuurlijk echt super bijzonder. Vooral voor een van de meisjes die je mocht ontmoeten. Ja, ik heb zelden iemand zo hysterisch, maar op een goede manier gezien. Helemaal... Mm-hmm.

0: Dat was echt heel erg lief. Ja, en dan nog wel wat ik heel heftig vond. Ik ga dit even vertellen zonder een naam erbij te noemen. Daarom is het even weer iets meer maar uit respect voor de nabestaanden. Vorige week woensdag, toen vertelde ik op de radio bij Michiel van dat we vol zaten voor Pinkpop. En dat was ook echt zo. En eigenlijk een half uur daarna kwam er een spoedwens binnen. En dat was zo'n bijzonder verhaal. En ik voelde aan alles van deze mevrouw heeft echt niet lang meer. En al zoveel meegemaakt. En het was voor haar zo ontzettend belangrijk om nog één keer de Foo Fighters of een stuk van de Foo Fighters live mee te kunnen maken. En toen dacht ik, weet je wat? We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Ze gaat gewoon mee. En zondagavond met haar opgetrokken, op de brancard, haar op het speciale podium gezet waar we plekken hadden gereserveerd voor onze brancardwensen. En ze heeft zo intens genoten. En ik zie haar nog met die glimoogjes gewoon ook mijn hand pakken. Van hoe fijn ze het vond. En dat ik ook zei van, is er een liedje wat je heel graag nog live wil horen? En dan keek ze me aan. Nee, gewoon alles. Alles. Elk nummer van de Foo Fighters raak. Wil alles horen. En ze heeft het hele concert volgehouden. Ging met een grote glimlach naar huis. En toen... ik ben nog steeds moe. Ik ga niet zitten huilen. Even wachten. Maar goed, toen kreeg ik dus gisteravond het bericht. Zij is 's nachts thuisgekomen, zondagnacht. En is gisterochtend wakker geworden. Heeft toen nog gezegd van dat ze met een glimlach dat ze zo blij was. Dat ze het concert nog mee had kunnen maken. En toen is ze weer gaan slapen. En niet meer wakker geworden. En ik vind het zo... mooi voor haar. Ik hoop dat mensen me goed begrijpen. Ik vind het natuurlijk ontzettend verdrietig dat zij los heeft moeten laten.
1: Ja, ja.
0: Maar voor haar, zij wilde zo graag Foo Fighters nog meemaken. En dat is haar gewoon gelukt. Dus ik vind het heel mooi dat we het voor haar hebben kunnen doen. Snap je hoe ik het bedoel?
1: Ja, nee, ik snap het heel goed. Ja, ik sta hier ook inmiddels met goh, wat ziet de wereld er ineens glazig uit. Ja, het is zo, wauw, zo, potverdorie zeg.
0: Mooi hè, dat is ook weer, want ik was gisteren ook wel echt, echt moe. Weet je wel, brancards, rolstoelen, duwen, met liefde hoor. Maar meine Güte, een heel weekend lang. Dus ik zat gisteren ook echt een beetje, oh, ik ben echt kapot. Maar toen kreeg ik die berichten en toen dacht ik, oké. Ja. Maakt niet uit. Ik klink ook nog steeds alsof ik een heel wild weekend heb gehad. Is niet zo. Het is echt puur vermoeidheid. Maar dat geeft niet. Als we dit toch met z'n allen... Hè, want iedereen die ons helpt door merch te kopen of geld over te maken... Iedereen draagt eraan bij dat we dit soort dingen kunnen doen. Het maakt echt uit. Het maakt echt uit. En de tijd is op. Ik weet het. Maar ga ik alleen nog zeggen, we hadden ook nog 4 andere mensen dit weekend... Aankomend weekend hebben we er 11. Dus allemaal mensen die sturen van... nou, kom er even lekker bij. Nee. We hebben heel veel wensen bij Jera. We hadden ze bij Bad Bunny. We hebben heel veel wensen bij Concert at Sea. We hebben ook La Fuente. Defcon, Bankzitters. Social Distortion. Dat is trouwens volgende week. Dus het gaat weer alle kanten op. Wij gaan gewoon door. Heel fijn dat iedereen ons wil steunen. Zodat we dit kunnen blijven doen.
1: Ja, nou Ellen, ik vind het wederom, ja, wat ik al zei. Dit raakt me echt ontzettend. Ik bedoel, wetende ook dat ik heb dan Foo Fighters ook met ontzettend veel plezier heb ik daar staan springen en alles staan meeschreeuwen. En het feit dat ik nu nog een stem heb, dat is dat is ook nog wel een wonder. Maar het feit dat ik dan ook hier nu inderdaad nog kan staan om het met jou daarover te hebben. En dat niet iedereen dat geluk heeft. Maar dan wel dankzij jou en natuurlijk ook de inzet van de rest van Stichting No Gods No Glory.
0: Ja, mijn hele team.
1: Dat dit soort prachtige herinneringen gemaakt nog kunnen worden voor de mensen die waarvan dat niet vanzelfsprekend of überhaupt makkelijk is.
0: Nou, dat. Ja. Het maakt uit. Het maakt echt uit.
1: Zeker. Dank je wel daarvoor. Als mensen een steentje willen bijdragen, stichtingngng.nl is dan de plek waar ze naartoe moeten.
0: Heel graag. En volg ons ook op Instagram.
1: Ja, top. Ellen, dankjewel.
0: En jij ook. En goede show. Tot volgende week.
1: Dankjewel.

0: Wat kan muziek toch mooi zijn, hè? The Haunted Youth en het onvergetelijke Forget Me in de Kingstart. Goedemorgen, het is bijna 8:30. Zometeen onder andere Franz Ferdinand, ook aanwezig op Pinkpop trouwens. En ja, een van de bands die je in de gaten moet houden wat mij betreft. Villanelle komt er ook zometeen aan.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, 0,5 kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie, daar moeten we op af, Tineke.
18: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
21: 8:30. Kink. ANP Headlines.
22: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Na de staking in het openbaar vervoer is overal de dienstregeling weer opgestart. Maar het kan soms even duren voordat alles weer volgens schema rijdt. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen sowieso met minder treinen. In Hendrik Ido Ambacht is gisteravond weer een vrouw aangerand door een man op een fatbike, meldt Rijnmond. Afgelopen weken waren 7 andere vrouwen ook al slachtoffer. Waarschijnlijk is het steeds dezelfde dader. En in het Franse Bretagne zitten 10.000 mensen zonder stroom. De elektriciteit viel gisteravond uit door de hittegolf. De verwachting is dat de problemen nog de hele dag duren. Het weer dan van Weer Online. We krijgen een zonnige en tropisch warme dag met temperaturen van 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden wordt het iets minder warm.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep heb je 50 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijzoord is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je 25 minuten oponthoud, maar de weg is wel weer vrij. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum 35 minuten oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is weer dicht en dat duurt naar verwachting tot 9 uur. Op de A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden, de weg is dicht. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg een kwartier vertraging door het ongeluk op de A12. King.

Ik vind dit zo'n te gekke band, dit. Villanelle heten ze. Nou, zo heten jullie wel. Iets flauw nog nu. Placebo hoorde je zojuist op Kink. Nee, oké, niet de band, maar wel de plaat. Placebo van Villanelle. Ja, het is een beetje Soundgarden. Het is ook een beetje Oasis. Dat Oasis-gedeelte is ook helemaal niet zo gek, want de frontman van Villanelle, dat is een van de zoons van Liam Gallagher. Maar ja, ik vind het echt helemaal te gek wat mij betreft. Is dit een alternative rock act? Sowieso in de gaten houden. Hier is de EP, staat vol met dit soort tracks. Het is echt helemaal te gek. Hopelijk komen ze ook weer een keertje naar Nederland. Het zou me niks verbazen als volgend jaar een aantal festivalaffiches, dat daar Villanelle in ieder geval tussen staat. Zou ik in ieder geval heel erg tof vinden. Dit is de Kinkstart. Goedemorgen, bijna 9:15. Zometeen de staat, maar eerst Buffalo Tom. Dit is I'm Allowed.

Doubt King XL van de staat heet The Fire. Die hoorde je zojuist hier in de Kinkstart. Goedemorgen, dit is Kink. En ja, de staat krijgt nogal wat vuur om zich heen. Zeker als je dan kijkt naar bepaalde fragmenten van een videoclip op Instagram en zo, krijgen ze veel commentaar dat er het gebruik van AI, waarom doen jullie dat? Maar ik denk dat dat juist een beetje het punt ook is van de staat. Veel mensen die kijken daar overheen. Maar ja, goed, ik heb alsnog AI of geen AI in de videoclip. Ik heb ontzettend veel zin in dat album. Maar dat is misschien een beetje preaching to the choir wellicht. Dit is Tiltskin, dit is Inside.

0: Stiltskin en Inside in de Kingstart. Het is bijna 9 uur. Zometeen hier speciaal voor jou, Erik Kortom. En die begint, zoals traditiegetrouw, om 9 uur. Met drie knijters uit de jaren 90. Drie alternative rockplaten uit de 90s. In de 90s break. Maar welke drie zijn dat? Je kan het proberen te raden naar aanleiding van een cryptische zin. Ik heb het idee dat Erik nog deze een paar keer moet herhalen. Want het is weer een hele... het is een lastige. Komt-ie. Omdat ik een hotelziekte had, voelde ik mij een verliezer met een traan. Nou, probeer daar maar eens kaas van te maken. Of in dit geval drie platen uit de jaren 90. Omdat ik een hotelziekte had, voelde ik mij een verliezer met een traan. Gokje wagen, dat kan je doen via de King Cap. Sowieso hoor je ze zometeen alle drie in de King 90's Break. Veel plezier met Erik.
1: Kink. Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
5: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet, koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
6: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
16: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De vervoersbedrijven in Amsterdam en Rotterdam adviseren om pas vanmiddag weer met het OV te reizen. Eerst moet de dienstregeling weer worden opgestart. Door een landelijke staking reden er tot 8 uur nergens treinen, bussen, trams en metro's. Vanaf Utrecht Centraal zouden de treinen en bussen alweer normaal rijden. In de regio Dordrecht heeft de fatbike-aanrander weer toegeslagen, meldt Rijnmond. Gisteravond werd in Hendrik Ido Ambacht een vrouw betast door een onbekende man op een fatbike. De afgelopen weken gebeurde dat al bij 7 andere vrouwen. Volgens de politie draagt de dader witte schoenen en is die tussen de 15 en 25 jaar. Mensen die afslankmiddelen als Ozempic op internet bestellen nemen grote risico's omdat je niet weet wat er precies in zit. Dat zegt de inspectie tegen RTL Nieuws. Sommige middelen zijn nep of vervuild en het heeft al tot ziekenhuisopnames geleid. Het advies is om altijd naar de huisarts te gaan. En in het Franse Bretagne is de stroom uitgevallen door de hitte. Tienduizenden mensen kunnen al uren hun airco niet aanzetten, want de problemen met het elektriciteitsnetwerk begonnen gisteravond en duren waarschijnlijk nog de hele dag. In de tussentijd worden generatoren neergezet in verzorgingshuizen. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en warm. Het wordt vanmiddag op veel plaatsen 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden blijft het iets koeler.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost op. Er zijn nog een paar bijzonderheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep heb je een uur vertraging. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44. Van de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart zijn er glasplaten op de weg beland. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 20 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 40 minuten vertraging. De linker rijstrook is hier dicht. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De weg is hier dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A27.

midden van de week. Terwijl de woensdag is altijd een beetje een gekke King Nighties break. Deze keer ook. Komt ie, hè? Omdat ik de hotelziekte had, voelde ik me een verliezer met een traan. Ja, dat kan alle kanten op. Omdat ik de hotelziekte had, voelde ik me een verliezer met een traan. Ik ga eens even kijken wie dat goed hebben.

0: Van gloedje nieuw, underrated, Bleach 93 naar super oud maar lekker Pinball Wizard The Who. Daartussenin staat ook nog Fontaine's DC en Red Hot Chili Peppers. Zometeen hier op King onder andere de Black Keys en Elbow. King.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. You're my own Patreon. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
12: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

redenen om van elkaar af te gaan. Grounds for divorce, hoorde je Elbow. Volgens mij is het verhaal dat Guy Garvey ooit op een viltje allerlei redenen voor zijn echtscheiding aan het opschrijven was. Ergens in een café. Dat zat hij volgens mij altijd in een café. En dacht, ja, dat zijn inderdaad allemaal redenen om van elkaar af te gaan. Ik weet niet of ze dat uiteindelijk ook gedaan hebben. Misschien jij wel. Laat me dat weten. Zometeen de ex-Kink XL van Violet Roll. Die heet Bug in the Cake. Maar eerst een potje partyen met de Beastie Boys. Yeah.

0: Rain hier op Kink. Alternative Rock Radio, daar luister je naar. En dat krijg je ook voor je kiezen. Nothing But Thieves, Royal Blood en Radiohead.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN... voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijk. Heerlijke landing. Oh, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Rijkswaterstaat past het hitteprotocol aan. Het geldt nu in het hele land. Dat betekent dat automobilisten met pech nu overal snel naar een plek worden gebracht waar schaduw en drink is, zoals tankstations. Het moet ervoor zorgen dat mensen niet langer dan nodig op het hete asfalt staan. De politie komt graag in contact met 5 jongens die zich gisteravond in Hendrik Ido Ambacht hebben bekommerd om een aangerande vrouw. Ze was betast door een man op een fatbike en het is volgens Rijnmond al de 8e keer in een paar weken dat dat in die regio gebeurt. De politie gaat uit van steeds dezelfde aanrander. NAVO-baas Rutte gaat vandaag naar president Trump om de NAVO-top voor te bereiden, begin volgende maand in Turkije. Trump is boos dat de Europese bondgenoten niet bijsprongen tijdens de oorlog in Iran. Hij mopperde daar openlijk over. Rutte moet proberen om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. En het is een bekend probleem, bruggen die door de hitte uitzetten en niet meer sluiten of opengaan. Meestal worden ze dan nat gespoten om dat tegen te gaan. Maar Zuid-Holland pakt het anders aan. Die gebruikt een slijptol. Het is doeltreffender en beter voor het milieu, zegt Zuid-Holland. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en warm. Het wordt vanmiddag op veel plaatsen 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden blijft het iets koeler.
16: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen Nothing But Thieves. The Police. Maar eerst Linkin Park.

benieuwd naar de rest van dit album. Evolution hoor je, Nothing But Thieves. En mag er zijn hoor, deze blaad. Lekker. En het is niet voor niks ook een Kick XL. Van eind vorige maand volgens mij. Eind mei, hè? Ja, zoiets. Ah ja, maakt het ook uit. Daarvoor nog King of Pain van The Police. Zometeen Lights Out van Royal Blood. Maar eerst, no surprises. Dit is Radiohead.

0: Zeg het toch maar een keertje, hè. Waar hoor je nou deze vier platen achter elkaar? No Surprises, Radiohead, Lights Out, Royal Blood, 1985, Bowling for Soup en Peter Bam van Blur. Bij ons dus. Kink Alternative Rock Radio. Ik zeg het nog maar een keertje. Het enige station waar je dat dus achter elkaar hoort. En we gaan nog door, hoor. Want zometeen Johan en U2. En een verhaal over een muziekblogger die bezoek krijgt van de FBI. Waarom? Hoor je zo.
1: Kink. In 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. De Wow-signal. Nu, bijna 40 jaar later, pikken wetenschappers opnieuw een duidelijk signaal op. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow-signal. Jij kunt het als Kink-luisteraar als eerste ter wereld horen bij de exclusieve Kink-luistersessie in Space Expo Noordwijk. En als dat nog niet wauw genoeg is voor je, we laten het je ook graag live horen op 29 november bij Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. It's got to be. Deze week tickets voor de Muse luistersessie en Muse in de Ziggo Dome. Kink en Muse. Wauw, wat een combinatie. Kink Alternative Rock Radio. Kink. Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
2: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
4: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie van Kika op actievankika.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
0: Oranje. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.

Straks hoorde je van Johan. Vind ik een van de allerbeste nummers van de desbetreffende band. Volgens mij heb ik dat wel vaker verteld, maar ik blijf er gewoon bij. Het is vandaag 24 juni. Terug naar 1993. Het is de allereerste keer dat een concert live wordt uitgezonden op het internet. De band Severe Tire Damage uit Californië had de eer om dat als eerste te doen. De Rolling Stones deed het een jaartje later. Dat is een flinke stap, hè, van het bandje Severe Tire Damage, waar ik er nog nooit van gehoord heb. Jij ook waarschijnlijk niet. Naar de Rolling Stones. En dan Weezer brengt het nummer Undone uit als single in 1994. De Sweater Song heet hij ook wel. Belangrijke release, want het is de eerste single van de band die leidt naar het debuutalbum dat bekend staat als The Blue Album. En dan in 2008 krijgt een Amerikaanse muziekblogger bezoek van de FBI om te stoppen met het lekken van Guns N' Roses muziek. Hij lekte nummers van het album Chinese Democracy, dat een half jaar later pas zou uitkomen. En dan vond de band niet leuk en vond de FBI niet leuk. En die hebben hem een behoorlijke douw gegeven. Dit is Welcome to the Jungle, Guns N' Roses.

0: zometeen ga je luisteren naar Queen's Pleasure, Arctic Monkeys, Rolling Stones en Oasis. Ha, jongens toch.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2+2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De politie heeft 6 mensen opgepakt voor stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezing in Gorinchem. Ze worden verdacht van het ronselen van volmachten. Gorinchem nam de zaak zo serieus dat de verkiezingen over moesten. Dat gebeurde midden in de meivakantie. De gemeente deed ook aangifte. Tijdens de coronapandemie lag de prioriteit niet bij kinderen en de overheid hield ook geen rekening met hun belangen. Dat zei de kinderombudsvrouw tegenover de parlementaire enquêtecommissie. Omdat er onduidelijkheid was over schoolsluitingen kwam er een nieuwsbrief, maar die heeft lang niet iedereen bereikt, erkende ze. In de haven van Antwerpen heeft de douane een grote drugsvangst gedaan. Het gaat om meerdere tonnen hash die werden ontdekt in een container uit Marokko. Onderzocht wordt nog wat de bestemming was. Het gebeurt niet vaak dat in de Antwerpse haven hash wordt onderschept. Meestal is het cocaïne. In Overijssel is een theatervoorstelling afgelast vanwege de hitte. Het gaat om Huus van Twente van actrice Johanna ter Stegen, dat de komende 5 dagen zou worden opgevoerd. We kunnen de veiligheid van de acteurs en het publiek niet garanderen en daarom stellen we alles uit, zegt de organisatie. Het weer dan van weer online. Veel zon en warm. Vanmiddag wordt het op de Wadden na 31 tot plaatselijk 36 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen Arctic Monkeys, Rolling Stones, maar eerst Oasis.

0: 505 hoorde je van Arctic Monkeys. En het blijft toch raar, vind ik echt hoor. Want het is niet het eerste nummer waar ik aan denk als ik aan Arctic Monkeys denk, 505. En toch staat hij op nummer 5. Hé, hey, grappig, 505 staat op nummer 5 in de King 1500. Geloof het of niet. Dat is een hele hoge notering voor een nummer waarvan ik, nou, wat niet meteen bij mij in mijn hoofd schiet. Ik weet niet hoe het met jou zit. Laat maar weten. Vind ik leuk. Zometeen Queen's Pleasure en Sitter. Maar eerst Madness and One Step Beyond.
1: Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound!

0: again. You're the Mets van Placebo en daarvoor Tom Petty en de Heartbreakers en Mary Jane's Last Dance. Zometeen ga ik voor jou draaien. The Scene en Youngblood. En heb ik een fantastische Kink Album Top 1000 Classic van The Killers voor je.
1: Kink. Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Tip om je lunch up te spicen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: Kink Album Top 1000 Classic.
1: De Kink Album Top 1000 Classic van vandaag, deze mooie woensdag, die zaagt de week doormidden. En dat is Day and Age van The Killers uit 2008. Staat op 538 in de Album Top 1000. Killers begonnen met schrijven van nummers voor Day and Age tijdens dat ze op tournee waren. Invloeden van de voorganger die Sam's Town heette waren daarvoor onvermijdelijk natuurlijk. Brendan Flowers omschrijft het als Sam's Town, maar dan bekeken vanuit Mars. Dus van een hele grote afstand, zal ik maar zeggen. De invloeden voor deze plaat komen van allerlei kanten. Gitarist Dave Kuning, of Keuning, ja, hij heet Keuning, Kuning. Die was idolaat van The Edge van U2. Flowers benoemde dat album ook al een mengeling tussen Johnny Cash en New Order zou zijn. Als dat überhaupt mogelijk is, voegde hij er dan aan toe. Ik heb soms het gevoel dat artiesten dat gewoon doen. Die bedenken zelf wat, zodat ze denken, ja, dan hoeft iemand anders het niet te doen. Dan krijgen we niet van dat soort rare hokjes geduw van die journalisten. Dan doen we het gewoon lekker zelf wel. Dus hij zei een mix tussen Johnny Cash en New Order. Stuart Price produceerde een paar remixes van killer tracks. Na een ontmoeting met de band doken ze meteen de studio in. Namen binnen een paar uur onder andere Human op. Dat was de invloed van Stuart Price. Day and Age van de Killers is vandaag de Kink Album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zo meteen The Human. Maar eerst Spaceman.
0: Kink Album Top 1000 Classic.

daar hebben we Peter weer. Peter, laat mij weten. Peter doet iets met Engels. Dat spaceman, als ik zeg spaceman, dan is dat meervoud. Klopt, heb je voorkomen. Dus dit was spaceman van de Killers. Spaceman, dat zijn er meerdere. Sorry, Peter zal het nooit meer doen. Maar je hoorde in ieder geval de Killers met Human en Spaceman. Morgen als King Kong Top 1000 Classic, The Cure en Disintegration. Dit is de Last Dinner Party met hun nieuwste, die heet Big Dog.

0: gewoon weer gelukt, hè? Hebben we samen weer de week doormidden gebroken. Ik wens je veel plezier zometeen bij Isabel. Heel veel plezier bij Isabel. En ik ben er morgenochtend weer om 9 uur. Jij ook? Ja, toch? Ja, tuurlijk. Tot dan. Hoi.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau.

0: 30. Altijd laag.
1: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
11: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De familie van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude heeft veel last gehad van de discussie over agenten die informatie opzochten over de zaak. Dat zei hun advocaat tijdens een voorbereidende zitting tegen de verdachte. Minister Van Wil noemde de agenten sensatiezoekers, maar later bond hij weer in. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen opgepakt. Ze zouden volmacht hebben geronseld bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Gorinchem besloot uiteindelijk om de verkiezingen daarom over te doen. De politie sluit meer arrestaties niet uit, want het onderzoek is nog niet afgerond. Het is soms een kwestie van een lange adem als je een procedure wint over de huurprijs of de staat van je huis. In 1 op de 10 gevallen komt de huisbaas niet in actie en moet je weer een zaak aanspannen, heeft Pointer uitgezocht. De Woonbond is niet verbaasd, zo horen dit soort klachten ook om de haverklap. En steeds meer steden openen speciale plekken waar mensen verkoeling kunnen zoeken. Zo is in Groningen tot en met vrijdag het provinciehuis overdag open. In de 4 grote steden kunnen mensen terecht in kerken, buurthuizen en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf vanmiddag voor grote delen van het land code oranje. Het weer dan van weer online. Veel zon en warm. Op de Waddenaar wordt het vanmiddag 31 tot plaatselijk 36 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
13: Bewondering voor eigenzinnigheid. She moves in her own way. The Cooked.

Down by the Water. Prima plek op zo'n bloedhete dag als vandaag, toch? Kink. Of ook een hele mooie plek om te zijn, hier bij Kink. Hi, Isabel hier tot 3 uur. Gezellig dat jij er ook bij bent. Ik ben een beetje van de leg vandaag. Ik heb me namelijk voor het eerst in jaren verslapen. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als je je dan verslaapt, dan zit je gelijk helemaal in een soort van, ik ren de hele dag achter mezelf aan. En ja, dat gevoel heb ik nu heel sterk. Waarom heb ik me dan verslapen? Nou, dat heeft alles te maken met de staking van het OV. Ik leg je zo meteen wel uit hoe en wat dan precies. Eerst muziek. 30 Seconds to Mars heb ik voor je. Kings and Queens, Jimi Hendrix en de jongens die hier gisteren waren en weer op een hele leuke manier de boel op stelte hebben gezet. De Wodan Boys. Je hoort ze nu met Blindsided.

0: Hun hele discografie is eigenlijk een ode aan de eenzaamheid. 45 jaar lang melancholie. The Cure. Zometeen hoor je ze met Friday I'm in Love en ook Rammstein en Living Color onderweg.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl. Kink.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
6: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
7: Sorry, het is WK.
8: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288.
9: Mediamarkt. Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
15: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
16: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
17: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
19: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Kink.

0: My credit's no good.
1: Vanochtend heb ik me voor het eerst in jaren verslapen. En dat heeft ermee te maken dat het openbaar vervoer staakte. Isabel, hoe kan dat nou? Nou, heel simpel, ik ben absoluut geen ochtendmens, ja? Ik slaap ook in een hele lichte slaapkamer, want als dat niet zo is, dan blijft het donker en dan ben ik een molletje wat er helemaal niet uit te krijgen is. Ik zet ook altijd heel hard de wekker. Maar eigenlijk is mijn eerste wakkerwordreactie niet de wekker, maar de tram die achter mijn huis langs rijdt. Ik slaap aan de achterkant en daar rijdt dus een tram. En dan is het de hele tijd stil en ik word dan altijd onbewust al een beetje wakker van het geluid van de eerste tram. En dan weet ik van, oh, mijn wekker gaat zo meteen af. En dan ben ik al een beetje voorbereid. Wat is er nou vanochtend gebeurd? Openbaar vervoer staakte. Ik ben in mijn onderbewustzijn niet alvast getriggerd door die tram. En heb toen steeds mijn wekker gewoon uitgetikt. Zo van, ah joh, dat komt wel. Pas als ik die tram hoor, dan moet ik echt in actie gaan komen. Alleen op een gegeven moment hoorde ik mijn dochter uitgebreid rommelen in de badkamer. En toen dacht ik, er klopt iets niet. Want die is nooit zo vroeg zo actief. Toen keek ik op de klok en toen schrok ik me helemaal wezenloos. Want ik was echt vet laat. Dus ik moest heel snel opstaan. En nu heb ik zo'n dag dat je de hele dag achter jezelf aan blijft rennen. Ken je dat gevoel? Dus als ik nog wat chaotischer klink dan normaal, dan weet je een klein beetje waar dat van komt. Zometeen de allernieuwste van Jack White. Dollar Bill heb ik voor je. The Cranberries en nu Queens of the Stone Age met Little Sister.

Lekker! De nieuwe van Jack White. Die heet Dollar Bill. Want ook voor nieuwe muziek ben je aan het goede adres hier bij Kink. Maar ook voor de klassiekers. Zometeen bijvoorbeeld 3 klassiekers uit de Zero's in de Kink Zero's Break. En nu Frans Ferdinand. Know You Girls.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Frankrijk is voor het eerst ebola vastgesteld. Het gaat om een arts die pas geleden is teruggekeerd uit Congo, waar een grote uitbraak is. Hij is nu in isolatie en onderzocht wordt met wie die contact heeft gehad in Frankrijk. De Fransen denken dat er geen gevaar is voor de rest van Europa. In Gorinchem zijn 6 mensen opgepakt voor stembusfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. En de vraag is, zitten er ook lokale politici bij? De politie wil er niks over zeggen, maar bij de grootste partij, Democraten Gorinchem, doen ze dat wel. Het gaat niet om onze mensen, zegt de fractievoorzitter. De Nederlandse scheepsbouwer Daam is een grote orde kwijt. De bouw van 6 Duitse marinefregatten. De Duitsers zien er vanaf omdat het project van 18 miljard veel te duur werd en steeds meer vertraging opliep. De Duitse marine bestelt de schepen nu in Duitsland zelf, die veel goedkoper zijn dan de schepen van Damen. En nu het zo heet is, nemen organisaties van evenementen allerlei maatregelen. De TT Motorraces in Assen en Festival Defcon in Biddinghuizen gaan gewoon door, maar er is op veel meer plekken schaduw en gratis water. Ook zijn evenementen afgelast, zoals het Open Air Festival met 500 muzikanten bij het Drielandenpunt in Vaals. Het weer dan van weer online. Veel zon en warm, 31 tot plaatselijk 36 graden, maar op de Wadden iets koeler. Ook vanavond blijft het nog lang warm. En ook morgen weer veel zon en nog warmer, hier en daar 37 graden.
11: Kink, Alternative Rock Radio, Isabel Brinkman.
13: Gevolg van partnermishandeling, Promises of No Man's Land, Lautzoon.

Niet tomorrow, wel 6 tot en met 17 juli. Dan zenden we hem weer uit. De Kink album Top 1000. Wij zenden hem uit. Jij mag hem samenstellen. Tenminste, als je meedoet en naar de site gaat. kink.nl/stem. Doe dat vooral, want hoe meer stemmen, hoe meer vreugd, hoe meer variatie. Dus ga even naar de site en stem dus op een album voor de Kink album Top 1000. Dat gezegd te hebben, dit is Florence Road met Hanging Out to Dry.

0: Ik was gisteren in een winkel en toen viel me iets op en toen dacht ik, wauw, gaan we hier nu echt naartoe? Gaat dit echt helemaal verdwijnen uit straatbeeld, winkelbeeld, onze maatschappij? Wat we in de Zero's nog volop hadden en waarvan ik me niet voor kon stellen dat ze ooit zouden verdwijnen. Waar heb ik het over? Ga ik je zo meteen vertellen tijdens de King Zero's Break. En dan natuurlijk ook 3 tracks uit die zinderende Zero's.
1: King. In 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. De Wow Signal. En nu is het signaal duidelijker dan ooit. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow Signal. En dat hoor je natuurlijk bij Kink. Maar we laten het je ook graag live horen. 29 en 30 november. Kink presents Muse in de Ziggo Dome in Amsterdam. It's got to be with you. Deze week maak je kans op tickets. Kink en Muse. Wow, wat een combinatie. Kink Alternative Rock Radio. Kink.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent...

0: jackpot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: Tijd voor de Kink Zero's Break. En gisteren was ik nog even winkelen met mijn dochter in The Mall. Die had namelijk korte broeken nodig. En het is lekker cool in The Mall met al die airco. Dus dat was helemaal fijn. En toen zag ik iets en toen dacht ik bij mezelf... nou, dit had ik me in de Zero's toch nooit voor kunnen stellen... dat het er zo uit zou zien in de winkels. Waar heb ik het nou over? Het is al een tijdje zo dat als je voor kleding gaat winkelen... dat er minder kassa's zijn. Dus er zijn nog maar een aantal kassa's. En dan heb je daarnaast ook van die bakken waar je dan je kleding in doet... en dan kan je het zelf allemaal afrekenen. Oké, helemaal prima. Geen probleem. Alleen, ik kom dus gisteren in een kledingwinkel... en daar zijn gewoon helemaal geen kassa's meer. Gewoon niet. Dus kassa's, bemande kassa's bedoel ik dan, hè? Die hebben ze helemaal weggehaald... en die hele ruimte is dus vervangen door, ja... zelfscankassa's voor je kleding. Dus dan moet je dat allemaal in zo'n bakkie gooien. Labeltjes zelf afhalen. Alles scant het, houdt alles in de gaten. En dan krijg je gewoon te zien wat je hebt gekocht... en hoeveel het kost. Dus de kassa's... zijn compleet verdwenen. Dus de bemande kassa's uit die winkel. Nou, dat vond ik toch wel opmerkelijk. Dat ik dacht van, wauw, gaan we hier dan naartoe? Kon je in de Zero's niet voorstellen. Nee, toch? Dan stond je gewoon ouderwets urenlang in de rij op zaterdag... totdat je bij die kassadame was om je spullen af te rekenen. En ik ben er nog niet helemaal over uit wat ik nou prettiger vind, moet je eerlijk zeggen. Ik ga er nog even over nadenken. Maar dat was voor mij een trigger om te denken... ja, in de Zero's was dit onvoorstelbaar. Over de muziek in de Zero's. Welke ga ik voor je draaien vandaag? Uit 2005, de debuutsingle van The Bravery. Die heet An Honest Mistake. Uit 2004, lekker, Linkin Park met Breaking the Habit. En we beginnen met Maximo Park, ook uit 2005. Apply Some Pressure. Ik zou zeggen, veel plezier in de tijd waar je nog gewoon bemande kassa's had.
1: Kink. Zero's Break.

Zometeen draai ik nog lekker een uurtje met je door. Onder andere muziek onderweg van Deftones en van Björk. En nu iets wat je beter dicht kan laten vandaag als je binnen zit. En ook vanavond, denk ik. Het wordt geen doortochten met deze hitte. Dicht houden, dat raam. Oftewel.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. De prijs.

0: op voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
8: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand en op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
14: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Op het Griekse eiland Kos is een dode jonge vrouw uit Nederland gevonden. Ze was 18, meldt de Telegraaf. Ze lag in een appartement waar ze waarschijnlijk op vakantie was met een vriend. Hij vond haar en sloeg alarm. Een misdrijf wordt uitgesloten, maar waardoor ze dan wel is overleden is niet bekend. Goed nieuws voor 7 jongeren uit de Gazastrook. Ze gaan studeren aan de Universiteit in Utrecht. De rector wilde iets doen voor deze jongeren, omdat de situatie in Gaza nog altijd verschrikkelijk is. De universiteit betaalt niet alleen hun studie, maar ook hun boodschappen en helpt mee bij het zoeken naar een kamer. In Frankrijk is een arts besmet met ebola. Het is het eerste geval op Franse bodem. De arts was teruggekomen uit Congo, waar een grote uitbraak is, en zit in isolatie. Hij is besmet met een variant waarvoor nog geen vaccin is. In Congo zijn al honderden mensen door het ebola-virus overleden. En de A27 in Brabant blijft dit weekend gewoon open. Vanwege de hitte gaan de werkzaamheden tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. Volgens de Rijkswaterstaat kan het asfalt wel 60 graden worden. Het was al bekend dat ook de werkzaamheden op de A12 ten oosten van Utrecht dit weekend niet doorgaan. Het weer dan van weer online. Veel zon en erg warm. 31 tot plaatselijk 36 graden. Maar op de Wadden iets koeler. Ook vanavond blijft het nog lang warm. De komende dagen wordt het nog heter. Met op vrijdag code oranje voor heet het land.
20: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
22: Een ode aan optimisme. Beautiful day. You too.
20: Kink.

Vorige week waren de jongens van Nothing But Thieves, of mannen van Nothing But Thieves in Nederland, niet voor een optreden, maar wel voor een persdag. En ik mocht ook aanschuiven. Ik heb een heel leuk gesprek met ze gehad over het nieuwe album wat uitkomt op 25 september. Dat heet Stray Dogs. Maar dat is het enige wat ik er voorlopig even over kan zeggen. Het interview gaan we uitzenden richting de release van het album. En dan krijg je ook alles te weten over wat wij besproken hebben. In ieder geval was het heel erg leuk. Nothing But Thieves dus. Je hoort ze zometeen met Impossible hier op Kink, na The Manic Street Preachers. Design for Life. Je hoort ze zometeen met Impossible hier op Kink, na The Manic Street Preachers.

0: geen verwijzing naar een bekende hond uit een gelijknamige tekenfilm, maar wel een verwijzing naar de straattaalterm voor Valium. Scooby Snacks van de Fun Loving Criminals hoor je zometeen hier op Kink. Ook Enter Shikari en Panic at the Disco onderweg.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijk. Heerlijke landing. Oh, Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
13: we Oranje. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

Gisteren ben ik dus even wezen winkelen met mijn dochter in de mall. Want ik dacht, ze laat open tot 's avonds. Ze hebben daar airco, lekker cool. En het kind had korte broeken nodig. En toen kwam ik dus bij een winkel waar ik nogal verbaasd was over het feit dat daar totaal geen bemande kassa's meer zijn. Alleen maar van die bakken waar je het allemaal zelf moet doen. Maar daar was ik over verbaasd. Maar waar ik over verbijsterd was, was over bepaalde kleedkamers. En mijn dochter wist waarom dat het gebeurt. Nou, ik ga het je even vertellen. We staan dus op een gegeven moment bij die pashokjes. Ja? Dus zij zich allemaal dingen aan het passen. Ik sta te wachten en het valt mij op een gegeven moment op dat bij de gordijnen van die pashokjes, dat die werkelijk waar van boven tot onder aan de rand helemaal volgeplakt zitten met kauwgom. En dan niet één zo'n gordijn. Nee, echt allemaal, al die gordijnen, met een hele riks met kauwgom erop geplakt. Echt zo ongelooflijk goor vond ik dat. Stond op een gegeven moment ook een meisje met de haar te zwaaien en die bleef er ook steeds in vastplakken. Dus ik zeg ook tegen mijn kind, ik zeg, gadverdamme, kijk uit man. Die gordijnen die zitten helemaal vol met kauwgom. Wat een asociale mensen toch. Waarop mijn dochter zegt, ja, dat doen mensen expres. Want dan kunnen ze met die kauwgom, kunnen ze dan dat gordijn, net dat laatste kiertje, dichtplakken tegen de rand aan. Want anders kan je nog net door zo'n kiertje heen kijken. Nou, mijn bek viel echt open gewoon van verbazing. Want ik denk dat mensen dat gewoon doen, jongens. En wat ik dan ook niet snap van zo'n winkel is, haal die gordijnen weg en verzin daar dan een systeempje op met klittenband, dat die dus inderdaad wel helemaal goed sluit. Want het ziet er echt zo ongelooflijk smerig uit. En het is natuurlijk ook gewoon smerig. Dus ja, daar was ik gisteren behoorlijk over verbijsterd. De kauwgom op de gordijnen in de kleedkamers. Tot zover. Belangrijkere zaken. Editors, call it in onderweg. Lenny Kravitz met Fly Away en nu Arctic Monkeys.

0: Universe. En voor mij is het Call It Out. Het zit er weer op. Morgen ben ik er weer vanaf 12 uur. Ik hoop jij ook. Veel plezier bij Stefan zometeen. En je weet het, hè? In de tussentijd, doe niks wat ik ook niet zou doen. Bye bye.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze Oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
14: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
15: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Er zijn 42 Palestijnen uit Gaza in Nederland aangekomen. Ze konden weg met hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken en hebben een werk- of studievisum gekregen. 7 van hen gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. Eerder deze maand kwamen al 2 Gazanen deze kant op. Een man uit Leiden moet 21 jaar de cel in voor het doden van zijn ex-partner Laura. Volgens de rechtbank heeft hij haar begin 2024 met een hondenketting gewurgd, maar het laten lijken op zelfdoding. De man bleef volhouden dat de vrouw het zelf had gedaan, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. In Maaseik in België is vanmorgen een vakantiehuisje afgebrand en daarbij is een Nederlandse vrouw omgekomen, zegt persbureau Belga. Ze komt uit de buurt van Tiel en zat af en toe in het huisje. De Belgische politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand, maar denkt niet dat die is aangestoken. In Groningen wordt opnieuw uitgezocht welke huizen gerepareerd moeten worden omdat ze schade hebben door aardbevingen. Bij een eerdere beoordeling zijn fouten gemaakt. Er kwam een kritisch rapport over uit met het advies om het over te doen en de minister volgt dat op. Hij hoopt het vertrouwen van Groningers terug te winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Veel zon en erg warm, 31 tot plaatselijk 36 graden, maar op de Wadden iets koeler. Ook vanavond blijft het nog lang warm. De komende dagen wordt het nog heter, met op vrijdag code oranje voor heel het land.
15: Kink, Alternative Rock Radio, Stefan de Koren.
17: Goedemiddag, zometeen hoor je de Haunted Youth naar de Breeders en Cannonball.
18: Kink. De Stefan is jetzt wieder da. Wie met geldglas aan.

Vanmorgen vroeg lag ik in het zwembad bij mij om de hoek. En ik heb heel even gedacht, zal ik hier gewoon een microfoon neerzetten en al dobberend in het buitenbad een programma maken. Maar ja, water en elektronica. Gelukkig is het in de Kink Studio ook best uit te houden. En ik hoop dat jij ook een plek van verkoeling hebt gevonden. En anders beloof ik mijn best te doen om ons door deze hitte heen te trekken vanmiddag. Kings of Leon hoor je, Sex on Fire op Kink. Stefan is mijn naam, Kingfisher hoor je zometeen. Eerst de Doors. Dit is Love Her Madly. Don't you love

0: Kink op Kink. Wherever you will go. Er zijn meerdere appjes van medekinkers die vragen of er vandaag nog een geit is met Tickets for Muse. Ja, die is er. Iets anders dan de afgelopen dagen, want de luistersessie die is vanavond voor het nieuwe album. Dat zit vol, daar kan ik niemand mee heen sturen. Maar voor 4 uur ga ik nog iemand heel blij maken met tickets voor Kink Presents Muse op 29 november in de Ziggo Dome. Dus hoor je de prijzigheid, app dan vooral.
1: Korenslag.
0: Is het eerst eventjes tijd om rustig adem te halen en heel eventjes een momentje voor jezelf te nemen? Dat doen we met een kort spelletje. Spelen we elke maandag tot en met donderdag zo rond 4:30. We spelen bij Korenslag. Je hoort zo meteen een koor een liedje zingen. En de vraag is heel simpel. Weet jij welk liedje dat is? Het origineel hoor je over een paar minuten op Kink. Maar welk liedje is het als je dit zo hoort?

0: dat het koor zingt?
1: Dat is de vraag. Weet je wat het is? Geef het dan door, stuur een berichtje via de Kink-app. Een goed antwoord levert je punten op in het korenslagklassement. En nogmaals, het goede antwoord hoor je dus zometeen. Net als Stone Temple Pilots en ook Herman Brood.
0: Kink. In 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. De Wow-signal. En nu is het signaal duidelijker dan ooit. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow-signal. En dat hoor je natuurlijk bij Kink. Maar we laten het je ook graag live horen. 29 en 30 november. Kink presents Muse in de Ziggo Dome in Amsterdam. It's got to be with you. Deze week maak je kans op tickets. Kink en Muse. Wow, wat een combinatie. Kink Alternative Rock Radio.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Kink. Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiquetet. En vamos naar Beterbed.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
14: oranje. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: weer op het allerleukste plekje van de hele wereld. En weet je waar dat is?
1: King King, Alternative Rock Radio.
0: Muziekbed.

0: tijdens een zondagavond. Maar dat weet ik niet zeker. Saturday Night, Herman Brood en de Wild Romance. En die zondagavond waar ik het dan over heb is volgens mij 29 november.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Muse.
0: Maar welke avond het ook is, het maakt eigenlijk niet uit, hè, als het op een woensdag of een donderdag. Als Muse in Nederland is, dan wil je daarbij zijn. Want sowieso dat een vette show wordt. En deze week heeft Kink kaarten. Als je de Kink prijzigheid hoort en je weet hem te vangen via de Kink-app, dan ben jij erbij op 29 november in die Ziggo Dome. En hij brak net los.
2: Met Arm.
0: Arm, hoe vaak gebeurt het dat jij en jouw dochter op één lijn liggen?
2: Nou, verrassend veel de laatste tijd.
0: Verrassend veel de laatste tijd. Ze is 14, zeg je?
2: 14, klopt, ja.
0: Ja, dus net begonnen met puberen.
2: Ja, absoluut.
0: Maar ze is zich nog niet echt aan het afzetten tegen de ouders dus.
2: Nee, dat is echt verbazend. 90s muziek van Nirvana, Radiohead en Muse. Ja, weet je, dat is echt bizar. En ik heb haar ook gezegd van dat klopt niet. Maar toch?
0: Ik zou, als ik jou was, nog in elk geval proberen om die echte puberteit dan iets meer dan een half jaartje uit te stellen.
2: Ja.
0: Want anders ga je straks misschien hebben dat ze zegt: nee, maar pap, ik vind het wel leuk, maar ik wil echt niet mee hoor naar Muse. Dat wil ik echt niet.
2: Dat zou wat zijn.
0: Dat zou wat zijn. Want beste Harm, jij hebt een prijzigheid gehoord, hè?
2: Dat is super.
0: Jij wil graag met je dochter heel naar Muse. Het gaat gebeuren 29 november. Jullie staan in de Ziggo Dome.
2: Helemaal te gek. Super.

0: Wednesday op Kink. De Kink XL van deze week. Het liedje waarvan wij zeggen dat je ermee gehoord moet hebben. We Might As Well Be Strangers. Het is bijna 4 uur.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: In Gouda hebben ze deze week iets. En mocht je op leeftijd zijn en last hebben van de warmte, dan is het echt perfect voor jou. En als je niet op leeftijd bent, dan is het misschien een mooie reden om je opa en oma een keertje te trakteren op een goedkoop uitje. Wat ze daar in Gouda doen, dat hoor je zo meteen in het ANP-nieuws. Daarna Arcade Fire.

0: En ook My Chemical Romance zometeen.
1: Kink. Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Vlak bij de Duitse grens in Aalten is voor de tweede keer in korte tijd ingebroken bij een brandweerkazerne, meldt Omroep Gelderland. Er zijn spullen gestolen, maar de politie wil niet precies zeggen wat. Eerder dit jaar werden al dure reddingsgereedschappen gejat. Die worden gebruikt om beknelde slachtoffers uit auto's te bevrijden. Om tijdens corona de scholen te sluiten was een slechte beslissing, zegt Paul Rozemuller bij de enquêtecommissie. Hij was voorzitter van de koepel van scholen in het voortgezet onderwijs. Hij zegt dat het voor tieners slecht heeft uitgepakt en hoopt dat de commissie in haar rapport zet dat het nooit meer mag gebeuren. Een baanbrekend vonnis van het sporttribunaal CAS in het vrouwenvoetbal. Voor het eerst is een club veroordeeld omdat een zwangere voetbalster op straat werd gezet. De club is Lazio Roma. Die besloot om het contract van een zwangere Zweedse prof niet te verlengen en moet nu een schadevergoeding betalen. En in Gouda mogen mensen van 65 en ouder deze week gratis naar de film. Daardoor kunnen ze even ontsnappen aan de hitte, zegt Cinema Gouda. Ze moeten dan wel hun legitimatie laten zien en een filmticket halen. In de meeste provincies geldt komende dagen code oranje vanwege de hitte. En dan nu het weer van Weer Online. Er is veel zon en het is erg warm. 31 tot plaatselijk 36 graden, maar op de Wadden iets koeler. Ook vanavond blijft het nog lang warm. De komende dagen wordt het nog heter, met op vrijdag code oranje voor het hele land.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is al vrij druk op de weg met 250 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. Bij Gorkum is het druk vanwege de werkzaamheden op de A27. De langste files staan op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en Bad Oeverdorp. 20 minuten oponthoud, er zijn twee rijstroken dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum. Een kwartier vertraging. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Gorkum. Een kwartier. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en knooppunt Gorkum. 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De hoofdrijbaan is daar dicht, het verkeer moet over de parallelrijbaan. En op de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel tussen Uitwijk en Brakel ruim een half uur vertraging na een ongeluk. De rijbaan is daar dicht, het verkeer wordt daar omgeleid.
5: Kink, Alternative Rock Radio, Stefan de Koren.
8: Hey, zometeen hoor je Arcade Fire na My Chemical Romance. Welcome to the Black Parade. Kink.

0: Sinister op Kink. Zometeen hoor je ook de nieuwe Violet Girl. Net als Chumbawamba eerst.
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: De datum is 24 juni. Eentje die de geschiedenis ingaat als heet. Het is code oranje vandaag. Hij is een beetje heel het land. En dan komen er nog een paar hetere dagen aan. Dus het advies is zo min mogelijk doen, zoveel mogelijk koelte opzoeken. En als je werkgever gaat klagen, dan zeg je maar gewoon dat het van mij moet. Trouwens, als je werkgever gaat klagen, moet je misschien op zoek naar een nieuwe werkgever. Want het is echt te warm om echt dingen te gaan doen vandaag. Ook is het de dag van de OV-staking. Vanmorgen vroeg tot 8 uur legde het personeel het werk neer. Dat hadden ze achteraf beter in de middag kunnen doen, misschien qua temperatuur. Hoewel, ik zat vanmorgen in de trein. De airco deed het perfect. Dus ik kan me ook voorstellen dat er conducteurs waren die om 8 uur dachten, nou mag ik in godsnaam weer aan het werk, dan ga ik lekker de airco in. En als je vandaag een aap tegenkomt op straat, weet dan dat de warmte niet naar je hoofd is gestegen. Dat kan namelijk daadwerkelijk gebeuren. Er gaan veel beelden rond van een kuifmangabi. Dat is een aap. En die is afgelopen weekend ontsnapt uit Safaripark Beekse Bergen. Die loopt nu in de omgeving van Esbeek. Veel mensen zijn hem al tegengekomen, hebben filmpjes geplaatst op social media. Mocht je hem ook tegenkomen, dan wordt er gevraagd om het park te bellen, te vertellen waar die is en vooral niet zelf proberen dat beest te vangen. En ook geen bananasplit bij hem bestellen. Nee. Nee, als hij die bij zich heeft, dan is de warmte waarschijnlijk wel naar je hoofd gestegen namelijk.
1: Stefan Koren.
0: Dan moet je even een coole plek in de schaduw op gaan zoeken. Dit is Kink met zometeen Violet Girl naar Chumbawamba en Thump Thumping.

De nieuwe Violet Grohl, Bug in the Cake, hoorde je op Kink. Ik wil je graag meenemen naar afgelopen vrijdag. Je hebt net zo'n verschroeiend hete dag als vandaag achter de rug. Het begint af te koelen. Je staat op een groot grasveld. Omringd door duizenden mensen. En in de verte zie je dat het onweer nadert. En wanneer je de buienradar checkt, zie je dat droog blijven staan waarschijnlijk geen optie wordt. En recht voor je zie je een enorm podium. Daarop 21 Pilots. En dan komt het moment dat de schermen glitchen. Dat het gezicht van Jack White verschijnt. Je denkt, huh? Jack White? Terwijl achter het podium het onweer dichterbij komt. En hij zegt, my name is Jack White. And I give 21 Pilots permission to cover this song. En wat er dan gebeurt is pure magie. Het eerste gitaarakkoord wordt aangeslagen. En de hemel breekt volledig open. Binnen een seconde is iedereen tot op het bot doorweekt. Maar het maakt niet meer uit. Voor de rest van de Pinkpop-geschiedenis zal dit altijd in het gras blijven zitten.

muziek van Gorilla's die altijd doet denken aan een warme zomerdag. En vandaag heel gek, ik weet niet waarom, maar ik voel die warme zomerdag bijna gewoon door mijn poriën komen. Big, you're the Orange County of King. Alternative Rock Radio, dat betekent zometeen muziek van Guano Apes.

0: opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. You're my own Patreon. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Renew.
8: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Half 5. Kink. ANP Headlines.
3: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Interpol heeft een einde gemaakt aan 2 grote cyberprogramma's waarmee criminelen gegevens van internetgebruikers konden stelen. Op de servers van de hackers werden meer dan 24 miljoen gestolen inloggegevens gevonden. Universiteiten gaan meer doen om vrouwelijke medewerkers tegemoet te komen rond zwangerschap, borstvoeding en de menopauze. Het staat in de nieuwe CAO. Ze mogen bijvoorbeeld langer doen over hun promotieonderzoek. En door de hitte is er een run op airco's, maar op een monteur moet je 4 tot 6 weken wachten. Airco-monteurs krijgen meer dan 10 keer zoveel aanvragen als normaal. Sommigen hebben zelfs een offertestop ingesteld, meldt Omroep West. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog steeds erg warm, 31 tot plaatselijk 36 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. De komende dagen wordt het steeds heter met vrijdag code oranje.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 300 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Bothoeverdorp en Amstelveen Stadshart. Een half uur vertraging na een ongeluk, 2 rijstroken zijn daar dicht. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum is een ongeluk gebeurd tussen Sliedrecht en Hardingsveld-Triesendam. 5 kilometer file, het verkeer moet daar over de vluchtstrook. A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 20 minuten vertraging. De N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel, tussen Uitwijk en Brakel 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk.

En Big in Japan, dit is Kink. En bij mij staan ze midden in de woonkamer. En altijd als een nieuw bezoek komt over de vloer en ze vragen of ze even mogen kijken naar de platencollectie. Ik merk dan dat ik als een soort havik om ze heen blijf zweven, want oh wee als ze niet voorzichtig doen. En iedereen met een platencollectie kent dat gevoel, toch? Want ik denk dat bepaalde liedjes, bepaalde nummers, dat worden goede vrienden. Maar albums, dat worden je kindjes. Die koester je, daar doe je voorzichtig mee. En die ga je ook niet zomaar aan een ander geven. Die moet daar dan ook heel voorzichtig mee doen. En één keer per jaar zetten wij ze bij Kink op een voetstuk, die albums. Dat doen we vanaf 6 juli. Dat is over minder dan 2 weken. Dan gaan we van start met de Kink Album Top 1000. Zetten we de beste albums ooit gemaakt op een rijtje. En wat die albums zijn, dat bepaal jij uiteindelijk. Dat doe je via kink.nl of de Kink-app. Kun je laten weten wat jouw favoriete albums zijn. En op die manier stellen we de lijst uiteindelijk samen met al die... Ja, ik zeg het nog maar een keer, kindjes. Ik vind het een beetje een vies woord, kindjes. Maar het is wel de beste omschrijving, denk ik. Dus check kink.nl en zorg ervoor dat je vanaf 6 juli de radio geclaimd hebt voor de Kink Album Top 1000. Zometeen Deep Purple, na Ben Howard. Keep your head up.

zit er niet ver vanaf. Charlotte die hebt ook dat ze in de zon buiten moet overwerken vandaag. Dus daar zit het er helemaal niet ver vanaf. Walking on the Sun, Smash Mouth hoorde je op Kink. Zo voor wat muzikale verkoeling, voor zover dat een ding is. Want dit is de nieuwe van Pom en die is ontzettend fijn. Hij heet High

0: heet High.
1: How?
2: ANP Spoiler Alert.
0: Zometeen om 5 uur het ANP-nieuws. Liefhebbers van de ruimte, even opletten zo. Want het is deze week weer hemelturen met een verrekijker, dat wel. Je hoort zo hoe en wat in het ANP-nieuws. Daarna de Strokes. En ook Faith No More.
3: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: De prijs van

0: 30. Altijd laag.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, het is WK.
3: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een internationale politieactie zijn twee grote hackprogramma's uit de lucht gehaald, waarmee criminelen wachtwoorden en andere gegevens van internetgebruikers konden stelen. Als bezoekers een besmette website bezochten, konden ze ongemerkt slachtoffer worden. Op de servers van de hackers stonden meer dan 24 miljoen gestolen inloggegevens. Vrouwelijke medewerkers van universiteiten krijgen langer de tijd voor hun onderzoek als ze een kind de borst geven. Het staat in de nieuwe CAO. Er zijn ook afspraken gemaakt over vrouwen die last hebben van de overgang. De universiteiten willen zo een veilige werkomgeving worden voor iedereen. Airco-monteurs draaien overuren door de hitte. Sommigen krijgen 10 keer zoveel aanvragen binnen als normaal, meldt Omroep West. Ze proberen eerst de meest kwetsbare mensen te helpen, zoals senioren en zieken. Anderen die nu een airco willen, moeten minstens een maand wachten. En wie dit weekend naar de sterrenhemel kijkt, kan misschien een bijzondere bezoeker spotten. Zaterdag vliegt een grote asteroïde relatief dicht langs de aarde. Gevaar is er niet. Hij blijft op veilige afstand, 6 keer zo ver als de maan. Hij zou te zien moeten zijn met een goede verrekijker of een kleine telescoop. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en tropisch warm met weinig wind. Vanavond blijft dat zo. En komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 23 graden. Morgen opnieuw veel zon met 37 graden.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat in totaal 250 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en Batendorp. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. A4 daarna richting Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt De Hoek een kwartier. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. 20 minuten vertraging door een ongeluk. De A20 richting Gouda voor Moordrecht een kwartier. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum een kwartier vertraging door werkzaamheden.
13: Ja, tuurlijk. Weer een typische woensdagavondspits.
14: Hey, die file is al voorbij. Dankzij filosofie.
15: Je maag denkt dat alle aardappelen puree zijn.
16: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink, Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
15: Zometeen hoor je Fleetwood Mac naam Faith No More en Midlife Crisis. Kink.

Eerder vanmiddag had ik het over hoe albums je kindjes kunnen worden op het moment dat je die verzamelt, hè, LP's, als je een platenkast hebt, net als ik, dat gewoon veel voor je betekent. Dit album, Rumours van Fleetwood Mac, heb ik ooit voor een euro bij de kringloop gekocht. Het is een heel bijzonder kindje. The Chain hoorde je op Kink. En stem op die album op 1000 kan dus nog, hè. Kink.nl of de Kink-app. Zometeen hoor je The Strokes. Eerst een nieuwe muziek van The Warning. Drie zussen uit Mexico. Die ontzettend vette muziek maken, zoals deze. Ritual op Kink.

0: en Last Night. Ook op hete dagen zoals deze houden we de spreekkamer gewoon beschikbaar. Lekker met airco. Ik moet nog heel even doorgeven. Wacht even hoor. Even doorgeven dat de spreekkamer weer open is. Ja, hi. Ja, je mag de volgende naar binnen sturen. Dank je.
1: Kink. Traumaverwerking.
0: De volgende met een muzikaal trauma. Misschien ben jij dat wel. Ik weet niet, weet je wat een muzikaal trauma is überhaupt? Ik zal je een voorbeeld geven. Gisteren sprak ik Moos. En Moos die was jaren geleden naar de film Sign of the Times van Prince geweest. En op de terugweg naar huis kwam ze met de tram langs het paard in Den Haag. En ze zag wel, oh, het is daar druk, het is daar gezellig. Wat zal er aan de hand zijn? Nou ja, weet je, ik ben onderweg naar huis, ik blijf zitten. Maar achteraf had ze beter uit kunnen stappen.
2: Het zal wel, weet ik veel, een drukke discoavond zijn,
0: ja,
2: of zo.
0: Ja, precies.
2: Totdat je dan de volgende dag leest en hoort in de pers dat je grote held in het paard heeft gestaan.
0: Die drukte, dus ja, dat was vanwege Prince die daar stond.
2: Ja.
0: Heel pijnlijk voor Moos en die voelt het ook nog steeds. Nou, dat is wat een muzikaal trauma is. En daar valt vanaf te komen. Gisteren hebben we voor Moos namelijk Prince gedraaid en dan lucht het toch op. Dus heb jij ook een artiest gemist? Laat het dan weten via de Kink app. Dan help ik je zometeen na de War on Drugs. Eerst The Offspring stond afgelopen weekend nog op Graspop in België. Gotta get away.

0: Drugs and Pain op Kink. Het is zo'n slogan die je veel hoort. Voor je gaat vertrekken, altijd even je route checken. En die klopt op zich, maar je moet misschien ook checken hoe het is met de status van je eindbestemming. Want als medekinker Patrick dat had gedaan, dan had hem dat een hele hoop tijd bespaard. Je hoort zo hoe en wat en je hoort ook Nothing But Thieves. En Tom Petty en de Heartbreakers zometeen.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis.

0: Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: 5:30. Kink. AMP Headlines.
14: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Wijk bij Duurstede zijn vandaag asielzoekers aangekomen in de tijdelijke noodopvang. Ze blijven daar tot eind augustus. De opvang in een sporthal zorgde voor heftige rellen. Zo werd het gemeentehuis vernield. Kinderen hebben een te hoge prijs betaald tijdens corona, doordat de scholen dichtgingen. Dat zegt oud-voorzitter Rozen Muller van de middelbare scholen bij de enquêtecommissie. Hij vindt dat het nooit meer mag gebeuren. En de hitte raakt ook het TT-festival in Assen. De toertocht vrijdagochtend wordt vervroegd en de night ride in de avond gaat niet door. De organisatie is bang voor oververhitting. En dan nu het weer van Weer Online. Het is warm en dat blijft vanavond nog even zo. De komende dagen wordt het nog heter met vrijdag code oranje en maximaal 39 graden.
15: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog 250 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg een kwartier extra reistijd. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 20 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem een half uur oponthoud. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Knoopend Gorinchem 10 minuten. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is daardoor dicht. Het verkeer moet over de rechterparallelrijbaan.
16: Kink.

0: nieuwe van Nothing But Thieves heet Evolution. Je hoort hem op Kink.
1: Kink. Kink. Traumaverwerking.
0: Stel jezelf eens voor, wie ben je?
2: Hi, ik ben Patrick.
3: Hallo Patrick.
2: Hoi, hoi.
0: Waar moet jij vandaan komen?
2: Ik moet uit gemeente Noordwijk komen, klein plaatsje in de Zilk.
0: Ja, wanneer was dit dat je naar Tilburg moest?
2: Een aantal jaar geleden ben ik daar geweest. Tenminste was het plan inderdaad om naar Crewe te gaan. Die lang op de bucketlist stond om naartoe te gaan.
0: Ja, en zij stonden in 013 Crewe, dus jij daarheen. Er was een ritje van 2 uur om en nabij, denk ik, hè?
2: Ja, zoiets. Iets van die strekking. Ja. Met een paar maten van even een avondje corset pakken.
0: Ja, en dan zit je in de auto. Ik neem aan, hè, als je met een paar maten bent, helemaal vrolijk en in de stemming, onderweg daar naartoe misschien nog wat van muziek van Creed luisteren. Hè? Gewoon even helemaal in die stemming komen. En dan kom je aan in Tilburg. En toen?
2: Ja, tot onze stomme verbazing. Geparkeerd en alles. Wij lopen er lekker naartoe. Helemaal in de stemming. We zien in een potje bier en goede muziek. Mm-hmm. Bleek het concert gecanceld. En die boodschap hadden wij blijkbaar gemist. dat was totaal niet doorgegaan. Maar dus we stonden daar helemaal voor niets. Dus ja, we hebben een paar pilsjes gedronken. En had hij gegeten. En we gaan maar weer terug. Dus dat was een grote teleurstelling. Kansloos.
0: Oh, wat zie. Maar was het concert lang daarvoor al gecanceld? Of was het echt toen jullie in de auto zaten, zeg maar?
2: Ik heb geen flauw idee of dat een week daarvoor is geweest. Maar wij hebben in ieder geval de boodschap gemist. Dat was een duidelijk verhaal. Ja. Dus, we waren ook dat is een beetje de enige die daar stonden. Zo, nou, we hadden er zin in. Dat is wel rustig, ja.
0: En ik kan me goed voorstellen dat die 2 uur die je in de auto heen en die 2 uur die je in de auto terug hebt gezeten, een zwarte wolk boven je hoofd had. Om die zwarte wolk een beetje mee weg te nemen, ga ik Creed voor je draaien.
2: Ah, geweldig, geweldig. Goed gedaan.
1: Kink. Traumaverwerking.

op Kink. Speciaal voor Patrick. Want had hij van tevoren maar eventjes gecheckt of het concert nog doorging, dan had hij niet 2 uur in de auto richting Tilburg gezeten. En daarna 2 uur weer terug. Heb je ook ooit een concert gemist? Laat het weten. Dan zorgen we ervoor dat er ook bij jou zo'n soortgelijke pleister wordt geplakt. Dit is Kink, zometeen hoor je Leap. Eerst Jimi Hendrix. Dit is Foxy Lady.

0: Prodigy. Dit is Kink, bijna 6 uur. Dus zometeen de avondshow, normaal gesproken met Jim Voorwald. Nou heb je misschien meegekregen dat Jim vanmorgen al te horen was, omdat Michiel er even een paar dagen niet is. En Jim hoor je ook morgenochtend weer in de Kinkstart. Dus om hem dan ook nu nog een programma te laten maken, dat werd wat veel en dat werd wat vermoeiend misschien voor hem. Dus zometeen na 6 dan is Lisa Konings hier met heel veel fijne nieuwe muziek, maar ook met bijvoorbeeld The Cure en The Fortellis. Zometeen na 6 uur, veel plezier daarmee. Ik spreek je morgen weer.
1: Plopperdeplopperdeplop, wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Das die ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet, koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken, zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
15: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
18: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
17: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. In Wijk bij Duurstede zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen in de tijdelijke noodopvang. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen die daar tot eind augustus kunnen blijven. De komst van de opvang zorgde anderhalve week geleden voor flinke rellen, waarbij onder meer het gemeentehuis werd vernield. De hitte zorgt opnieuw voor topdrukte bij de ANWB. Er zijn vandaag honderden pechmeldingen meer dan normaal. Vooral auto's met een lege accu, een oververhitte motor of een kapotte band zorgen voor extra werk. In het zuiden is het wegdek inmiddels warmer dan 50 graden. En vanwege de hoge temperaturen past het TT-festival in Assen een deel van het programma aan. Zo start vrijdag de TT-toertocht eerder op de dag en wordt de TT-nightride geschrapt. De organisatie wil voorkomen dat mensen en motoren oververhit raken. En Festival de Zwarte Cross heeft dit jaar een extreme stunt bedacht. Je kunt je met een katapult laten afschieten voor een sprong over de grootste festivaltent en landen in een soort airbag, meldt Omroep Gelderland. Je vliegt 8 seconden door de lucht met 185 km per uur. Het zou lijken op de ervaring van een straaljagerpiloot. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en vanavond blijft het warm. Komende nacht daalt de temperatuur naar 17 tot 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen van 30 tot 37 graden. In het noorden is het iets koeler met 27 graden. King.

0: Big Dog van de Les in the Party.
1: Kink Spitstrook.
0: Ja, goedenavond, ik ben Lisa en met welke weercode dan ook hoor je hier de beste alternatieve muziek op Kink. En het is wel een understatement om te zeggen dat het heet is. Maar god, wat is het heet deze woensdagavond. Maar ondanks dat staat de Kink Spitstrook ook vandaag weer voor je open. En dus ook aan jou de vraag, wat wil je horen om die avond net wat soepeler te laten beginnen? Ja, en wat dat betreft, wie als eerst komt, wie als eerst maalt. En vandaag is dat Robin, want hij kijkt heel erg uit naar dit moment en hoopt dat het dan wat gaat afkoelen. Zijn verzoekje is When the Sun Goes Down van Arctic Monkeys.
1: Kink Spitstrook.
2: So who's that girl then? I wonder what went wrong.

0: liedje komt uit 1999, dus is inmiddels alweer ouder dan de gemiddelde leeftijd van DiCaprio's vriendinnen. Al is zijn huidige dan weer wel 29. En dat is een uitschietertje naar boven. Hey Leonardo van Blessed Unions of Souls was dat. Met zometeen op King Creep van Radiohead en een Pretty van Honey I'm Home. En een reminder om niet te vergeten aan je democratische rechten voldoen. King.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl. Kink.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Oh, ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
15: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
16: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

Linkin Park op King tijdens de bloedhete woensdagavond. Met een verzoekje van Fleur om het hoofd toch wel cool te houden. Want ze werkt in de ouderenzorg en moet wel echt langs bij cliënten vanavond. En heeft behoefte om lekker gedachteloos te cruisen van plek naar plek met het raampje open en middels.

Swallows van Bush op de woensdagavond van Kink. Met zometeen Big Mouth Strikes Again van de Smiths. Na deze nieuwe track van de staat, dit is The Fire.

0: met zometeen na het ANP-nieuws van 7 uur. Muziek van onder meer Blur, Coffee en TV ga je horen. En ook Blindsided van One and Boys hoor je over een paar minuten.
1: Kink. Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. Door de hitte en droogte is de kans op natuurbranden in bijna heel Nederland flink toegenomen. De brandweer heeft daarom voor 21 van de 25 regio's een waarschuwing afgegeven. Een brand kan zich nu sneller verspreiden, waardoor bezoekers van natuurgebieden wordt gevraagd extra voorzichtig te zijn met vuur en sigaretten. Je moet niet raar opkijken als je een strooiwagen voorbij ziet rijden. Het asfalt is namelijk zo heet dat in meerdere gemeenten het strooizout wordt gebruikt om het wegdek te koelen, melden regionale omroepen. Het zout voorkomt schade aan het wegdek. Op sommige plekken is het asfalt wel 50 graden. En dan het Nederlands elftal lijkt zonder zorgen toe te leven naar de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Alle 26 spelers staan vandaag fit op het trainingsveld. Oranje speelt in de nacht van donderdag op vrijdag de laatste groepswedstrijd en maakt ook nog kans om als groepswinnaar door te gaan naar de volgende ronde. En in Kansas City is het dan eind van de middag en van tevoren feest voor de Nederlandse fans. Er worden er vele duizenden verwacht, ook veel Amerikanen. Zij verheugen zich op de beroemde fanwalk. Het jammer is alleen dat er juist dan veel regen wordt voorspeld. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het warm. Komende nacht daalt de temperatuur naar 17 tot 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en 30 tot 37 graden. In het noorden is het 10 graden koeler.
2: Kink. Alternative Rock Radio.
4: Met zometeen de laatste single van Bodem Boys.

mensen weer op te pakken. Want het Duitsers met caravanseizoen is inmiddels van start gegaan. En oefenen kan natuurlijk met Rammstein. Ich will, hoorde je zojuist. En goedenavond, Lize hier tot 9 uur bij jou op de radio. Met zometeen nieuwe muziek van Interpol. Ze brachten afgelopen maand 2 singles uit. En 1 ervan hoor je na Stand.

0: Nieuwe muziek van Biba Doobie hoor je rond 7:50. En daarvoor nog Oude Pilot van Alex Sax. En dan God Save the Queen van Sex Pistols hoor je over een paar minuten.
1: Kink. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: 1 man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel simolie. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.

Het is echt veel te warm hiervoor, maar zwa. Pyro van Kings of Leon hoorde je op de woensdagavond van Kink. En natuurlijk nu nieuwe muziek. Daily Drop. En waar ik zeg nieuw, bedoel ik ook echt gloednieuwe muziek. Zoals de Daily Drop ooit bedacht is. Want van maandag tot en met donderdagavond rond 7:50 hoor je hier een nieuw liedje als Daily Drop. En deze is zo nieuw dat hij stipt om 7:30 uitkwam. Het is nieuwe muziek van Biba Doobie met als titel Sunset.

muziek van de Britse zangeres Biba Doobie. En dat maakt dat Sun Has Set, want zo heet hij, de Daily Drop werd van vandaag. Hij is ook pas om 7:30 uitgekomen, dus hij is echt heel erg nieuw. En dan natuurlijk ook altijd de vraag, wat vind jij ervan? En hierbij een kleine greep uit de Kink Appbox. Lekker, vindt Kevin. Paul die sluit zich daarbij aan. Roos die kijkt uit naar nog meer nieuwe muziek. En Nick die vindt hem moi. En ook Lars appt lekker. Nou, dat is duidelijk dus. En ook goed om te weten, 2 december in de AFWAS Live staat ze. Met natuurlijk ook daar een nieuwe muziek. En vast ook wel de Daily Drop van vandaag. Sun Has Set van Biba Doobie. Hoorde je net op Kink. En ja, hallo, goedenavond. Je hoort hier nu nog meer nieuwe muziek. Namelijk...

0: met na het ANP-nieuws van 8 uur. Ook weer nieuwe muziek en dit keer van The Pretty Reckless. When I Wake Up ga je horen. En ook 21 Guns van Green Day hoor je over een paar minuten.
1: Kink. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
9: Oranje. Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt omdat ze beelden van ernstig kindermisbruik zouden hebben gedownload, melden Franse media. Volgens justitie gaat het om een beruchte video die jaren geleden werd gemaakt door een Australische kindermisbruiker en nog altijd rondgaat op het dark web. Een man van 20 uit Hilversum is veroordeeld voor een kille afrekening 2 jaar geleden. In een drugsruzie schoot hij een Amsterdammer dood in zijn auto bij Sportpark Krailo in Hilversum. Zijn vriendin zat ook in de auto, maar werd niet geraakt. De rechter vindt het een liquidatie en geeft 20 jaar cel. In Parijs was het vandaag 40 graden en morgen kan het nog warmer worden. Er geldt daarom code rood in het grootste deel van Frankrijk, alleen niet in het zuidoosten. Scholen blijven dicht, treinen moeten langzamer en hier en daar wordt het verboden om alcohol te verkopen. Veteranen die zaterdag meelopen in het defilé in Den Haag mogen luchtigere kleding aan. Zolang het maar passend is en de hele groep hetzelfde doet, zegt de commandant der strijdkrachten. Dus niet sommigen zonder en anderen met jasje. En hij hoopt dat deelnemers zich realiseren dat het een officiële toestand is met de koning erbij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het warm en komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 tot 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en 30 tot 37 graden. In het noorden is het 10 graden koeler.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
0: Met zometeen nieuwe muziek van The Pretty Reckless. When I Wake Up hoor je na 21 Guns van Green Day. Kink.

0: It ain't over till it's over. Van Kink-icoon en Lenny Kravitz. En over iconen gesproken.
1: Kink Icon Essentials. AC/DC.
0: En deze week stellen we weer een playlist samen van een iconische band die je regelmatig op Kink hoort. Want het is heel handig om de essentiële liedjes allemaal een keer op een rijtje te zetten. En zoals je hoort doen we dat deze week met AC/DC. En dan op woensdag altijd de vraag: wat is het nummer met de beste teksten van de band? Ik hecht heel veel waarde aan jouw mening, dus schroom niet om van je te laten horen via de Kink-app. Maar eerst hoor je nog Everyday I Love You Less and Less van Kaiser Chiefs. En die krijgen dan weer naar de Kink-icoon van de toekomst. Future Icon Ize hoor je nu met haar nieuwste nummer. En die

Window van Foo Fighters. En allereerst bedankt voor jouw mening. Icon Essentials, AC/DC. Ja, want deze week stellen we de Kink Icon Essentials playlist samen van de iconische band AC/DC. En dan op woensdag altijd de vraag, wat is het nummer met de beste teksten? En ja, AC/DC staat er niet onbekend om, om hun poëtische teksten. En hun kracht zit juist in de simpele, scherpe regels voor met humor en ook wel dubbele betekenissen. Maar we wagen toch een poging vanavond. Voor Peter is het a long way to the top. Erik die appt Down Payment Blues. Geschreven in de jaren 70, maar klinkt alsof iemand vandaag staat te tanken. En Bas die zegt, AC/DC heeft misschien geen Shakespeare geschreven, maar probeer Holla de Rosie maar eens uit je hoofd te krijgen. Dat is ook een talent. Geen Shakespeare geschreven, maar probeer

0: is juist uitgeroepen tot het nummer met de beste teksten van AC/DC. En morgenavond dan ben ik er weer en dan weer een vraag aan jou. En dat is ook gelijk de moeilijkste, want wat is het allerbeste nummer van AC/DC? En je hebt ongeveer 24 uur de tijd om je hersenen daarover te kraken. En dat kan ook met op de achtergrond muziek van The View. Same Jeans hoor je zo en ook Under the Bridge van Red Hot Chili Peppers hoor je over een paar minuten.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de

0: klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

Mooie muziek van Fontaine's DC. In A Modern World hoorde je op de woensdagavond van Kink. Met zometeen Aquarius van Oasis. Na I Can't Sleep Without You van Golden Earring.

0: van deze week is van Weezer en Wednesday. We Might As Well Be Strangers hoorde je op Kink met na het ANP nieuws van 9 uur non-stop alternatieve muziek van onder meer Simple Minds, Caesar, The Rolling Stones en nog veel meer. Fijne avond en ik spreek je morgen. Kink.
1: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN... voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: De prijs

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
7: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. De politie heeft een man uit Venlo opgepakt die twee vrouwen vorige week zwaar mishandelde in Utrecht. Ze werden in dezelfde nacht van hun fiets getrokken en mishandeld, onder meer met een nekklem. Volgens de politie lijken de vrouwen willekeurig te zijn gekozen. In Suriname zijn 9 mannen veroordeeld die probeerden een lading cocaïne naar Nederland te smokkelen. De drugs werden vorig jaar ontdekt in de cockpit van een vliegtuig dat naar Amsterdam zou vertrekken. Onder de veroordeelden zijn luchthavenmedewerkers, een politieman en een beveiliger. De meesten moeten 6 jaar de cel in. Een man van 20 uit Hilversum is veroordeeld voor een kille afrekening 2 jaar geleden. In een drugsruzie schoot hij een Amsterdammer dood in zijn auto bij Sportpark Krailo in Hilversum. Zijn vriendin zat ook in de auto, maar werd niet geraakt. De rechter vindt het een liquidatie en geeft 20 jaar cel. En door de hitte duurt de komende dagen de markt korter. Kramen worden eerder afgebroken. In Zeist en in Moerdijk al om 1 uur. Ook is de markt kleiner. In Oosterwijk staan alleen de kramen aan de schaduwkant van het plein. En ook op de markt in Moergestel staat alleen nog maar een kaasboer. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond neemt de hitte iets af en komende nacht daalt de temperatuur naar 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen tot 37 graden. Helemaal in het noorden is de warmte met 27 graden wat draaglijker. Kink.

0: King. Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. King zet ze op een rij in de King Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl. Kink.
1: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
0: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Novamora.nl.

0: Eco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Oranje fans opgelet,

0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Afdien van der Meijs. Premier Jette heeft de oproep van het kabinet herhaald aan gemeenten om meer vluchtelingen op te nemen. Hij bezocht het aanmeldcentrum in Ter Apel en zei dat het onuitlegbaar is dat één gemeente deze last moet dragen. Hij zei ook dat er goede plekken nodig zijn waar we liefst jaren mee vooruit kunnen. In Venlo is een man opgepakt die wordt verdacht van geweld tegen twee vrouwen in Utrecht. Ze werden vorige week van hun fiets getrokken en mishandeld. Hij klemde onder andere hun keel dicht met zijn arm. Er waren beelden verspreid van de verdachte. Het is niet bekend of het degene is die is opgepakt. In Antwerpen heeft een man 2 zakken vol bankbiljetten uit zijn auto gegooid. In totaal lag er €70.000 op straat. De man werd aan de kant gezet omdat hij zat te bellen achter het stuur. Hij zei tegen de politie dat hij alleen een koerier was en niet wist waar het geld vandaan kwam. En in het Limburgse Lottum heeft een waterlek voor flinke overlast gezorgd. Sommige inwoners zaten tijdelijk zonder water, meldt L1, en straten kwamen blank te staan. Het lek is inmiddels gedicht, maar het kan nog even duren voordat de waterdruk overal weer normaal is. Kinderen waren wel blij met de plassen op straat. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht daalt de temperatuur naar 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen rond de 37 graden. Helemaal in het noorden is de warmte met 27 graden wat draaglijker.
10: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Tank. Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
2: ANWB en gaan.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Oranje fans opgelet. KPN heeft...

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com. Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vier gevangenen mogen, als het aan de staatssecretaris van Justitie ligt, overdag naar buiten. Zo hoopt op deze manier iets te doen aan het cellen- en personeelstekort, meldt de NOS. Het is de bedoeling dat de gevangenen overdag gaan werken en 's avonds slapen in de cel. Het plan wordt vrijdag besproken in de ministerraad. In Amsterdam is gisteravond een zwaargewonde vrouw gevonden in de bosjes bij station Muiderpoort. De politie onderzoekt nu of zij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Ze was niet aanspreekbaar toen ze werd gevonden door een voorbijganger. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Premier Jette heeft een bezoek gebracht aan kamp Westerbork. In de oorlog werden veel Joden daar vandaan gedeporteerd naar vernietigingskampen. Na de oorlog werden er Molukkers opgevangen onder slechte omstandigheden. Jette noemt het de zwarte bladzijde in de geschiedenis. Vorige week bood hij al excuses aan voor hoe er met de Molukkers is omgegaan. Ambtenaren op Curaçao krijgen morgenmiddag vrij om naar de WK-wedstrijd tegen Ivoorkust te kijken. Verder gaan de scholen eerder dicht en de verwachting is ook dat veel kantoren en winkels vroeg de deuren sluiten. Als Curaçao wint van Ivoorkust, zouden ze voor een enorme stunt zorgen en de volgende ronde halen. En dan nog het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een tropische nacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Morgen weer veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden is het wat koeler door de noordenwind.
6: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.

0: Nacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Hendrik Ido Ambacht is een jongen van 17 opgepakt. Die wordt verdacht van maar liefst 9 aanrandingen. Hij zou vrouwen hebben lastiggevallen bij fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Omdat de signalementen overeenkwamen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. Het hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuizen laat de komende dagen minder mensen naar binnen vanwege de hitte. Op vrijdag en zaterdag zijn alleen mensen welkom die een kaartje hebben voor het hele weekend. De 15.000 mensen per dag die hierdoor teleurgesteld worden, krijgen na het weekend te horen of ze hun geld terugkrijgen. President Trump is teleurgesteld dat geen enkel NAVO-land hem wilde helpen bij de oorlog in Iran. We hadden hun hulp helemaal niet nodig, maar het was aardig geweest als ze het hadden aangeboden, zei Trump na overleg met NAVO-baas Mark Rutte. Rutte zegt dat dat niet klopt. Veel landen hebben vliegbasis ter beschikking gesteld aan de Amerikanen. En Zwitserland en Canada zijn de eerste landen die definitief een plek in de volgende ronde van het WK hebben bemachtigd. Ze speelden tegen elkaar en Zwitserland won met 2-1. Bosnië won met 3-1 van Qatar. Zij staan derde in de groep en kunnen nog doorstromen naar de knock-outfase. En rond deze tijd begint Marokko aan zijn wedstrijd tegen Haiti. En dan nog het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een tropische nacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In IJmuiden is vanavond een drenkeling uit de zee gehaald. Er ging een zoektocht van zeker 2 uur aan vooraf, meldt het AD. De persoon moest gereanimeerd worden en is naar het ziekenhuis gebracht. Of het de persoon was die eerder op de avond vermist raakte, of iemand anders, weet de politie nog niet zeker. De lang verwachte game GTA 6 gaat €80 kosten. Het spel is vanaf nu te reserveren en kan vanaf 19 november gespeeld worden. Fans wachten al jaren op de game. Het vorige deel van de Grand Theft Auto-reeks verscheen 13 jaar geleden. Het maken van de game kostte $2 miljard... en kenners verwachten dat het de best verkochte game ooit wordt. Het gaat nog wel een paar weken duren om alle schepen weg te krijgen die zijn gestrand bij de Straat van Hormuz, denkt de internationale scheepvaartorganisatie die dat regelt. Het zijn 600 boten en er kunnen er maar 50 per dag doorheen. De vaarroutes zijn smal om zeemijnen te vermijden. En bondscoach Ronald Koeman hoopt dat het weer niet voor problemen zorgt tijdens de wedstrijd tegen Tunesië morgen nacht. In Kansas City, waar de wedstrijd wordt gespeeld, wordt onweer, storm en veel regen voorspeld. De wedstrijd Frankrijk-Irak werd maandag urenlang stilgelegd vanwege onweer. En dan het weer in Nederland van Weer Online. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Voor de kust van Venezuela is een zware aardbeving geweest. Hij had een kracht van 7,1. De aardbeving was goed te voelen in hoofdstad Caracas. Daar zijn ook gebouwen ingestort. De beving was ook te voelen op Aruba, Bonaire en Curaçao, maar er is volgens de autoriteiten geen kans op een tsunami. In de Franse badplaats Biarritz zijn 2 duikers vermist. Ze verdwenen nadat een deel van een klif in de zee was gestort. Waarschijnlijk zwommen ze onder de klif toen die instortte en zijn ze bedolven onder het puin. Veel mensen hebben het zien gebeuren. Het was door de extreme hitte erg druk op het strand. Er zijn steeds meer en steeds grotere zonneparken, blijkt uit nieuwe cijfers van het kadaster. In 5 jaar tijd is de oppervlakte van die zonneparken bijna 4 keer zo groot geworden. Het grootste zonnepark ligt in Dronten. Dat is even groot als ruim 100 voetbalvelden. En Thijs Reumer zegt dat hij een fout heeft gemaakt door de slachtoffers uit zijn zedenzaak niet in te lichten over zijn theatershow over die zaak. Dat zei hij op Radio 1. Hij dacht dat dat niet hoefde, omdat hij alleen zijn verhaal vertelde. Maar door de ophef van de afgelopen tijd is hij daarover gaan twijfelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Kink.